0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raketten- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangiften. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: Lekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Dooral Negens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
11: I've been won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
12: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
10: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: En er is verkeersinformatie, de A28 Zwolle Assen tussen Bijl en Assen-Zuid staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 8 minuten.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
15: Sta op stoel nodig. Mobifit.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen Drenthe.
28: Met Edwin Mooibroek.
13: Goedemorgen, het is 5 minuten over 7. Het is alweer woensdag 20 mei. David, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
13: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, inmiddels zijn er 4000 schademeldingen na de aardbeving in Eleveld 2 maanden geleden. In Ooghalen was gisteren het laatste spreekuur van de commissie Mijnbouwschade. Boeren zijn niet blij met de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Ze vinden dat het provinciebestuur het boerenbelang beter moet verankeren in de plannen die bepalen hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet. En de plannen van de provincie om Drenthe van het stikstofslot te halen kosten ruim €2,3 miljard. En chefkok Jarno Egge keert terug naar Drenthe. Samen met zijn partner opent hij in Veningen restaurant Le Epivaan, in het pand waar hij eerder restaurant Poortman runde.

Opklaringen wisselen elkaar in staf. En vooral in de zuidoostelijke helft van Drenthe passeren bij buien. Elders valt een enkele bui, is het vaak droog. En de temperatuur loopt vandaag ietsje pietsje op. Het wordt 17 of 18 graden. Dit is Cunningham. Norma Jean wants to be a movie star. She was

0: Marilyn Monroe. Norma Jean wants to be a movie star in 1975. Je hoorde Cunningham op Radio Drenthe. Boeren zijn niet blij met de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Het provinciebestuur moet het boerenbelang beter verankeren in de plannen die bepalen hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet. Dat wil boerenorganisatie LTO Noord. De boerenorganisatie ziet dat steeds meer landbouwgrond mogelijk in aanmerking komt voor natuur, defensie, energie, waterkwaliteit, waterberging en woningbouw. En de provincie moet zich houden aan het coalitieakkoord waarin staat landbouwgrond blijft de landbouwgrond. Zo zegt de Drentse LTO Noord-voorzitter Arend Steenbergen.
1: Het belangrijkste is, er zijn zoveel opgaves nou in het landelijk gebied als het gaat om water. Willen we water vasthouden, hebben we voldoende zoet water. Maar er zijn ook opgaves die te maken hebben met het stikstofbeleid. Er zijn opgaves rondom de natuurgebieden, Natura 2000. Ja, en als je die allemaal bij elkaar koppelt, dan blijft er niet zoveel echt landbouwgrond over in Drenthe. Landbouwgrond blijft landbouwgrond. En dat zien we er nou helemaal niet meer in terug.
2: Maar in diezelfde omgevingsvisie staat toch ook heel hard 62% of 63% is primaire landbouwgrond. Dan is het toch helder?
1: Ja, maar het moet ook wel zo blijven. Hè? Want
2: je bent bang voor stapeling van functies, zoals dat heet.
1: Stapeling van functies, en dat kost dan heel veel landbouwgrond. En die landbouwgrond die hebben we ook nodig om ook op langere termijn het perspectief voor die landbouw. En er wordt over het algemeen gezegd van ja, we moeten eigenlijk wat extensiveren. Dat is een van de oplossingen op de langere termijn, ook voor de biodiversiteit. En dat kunnen we prima doen, maar dan moeten we wel die landbouwgrond behouden.
2: Moet je het dan veel harder in die omgevingsvisie vastleggen?
1: Wat harder beschreven moet worden is zonder meer dat we ervan uitgaan dat het landbouwgrond blijft. En als die landbouwgrond blijft, dan kun je daar best wel met een paar andere ogen naar kijken. Hè? En als gebieden waar het wat natter wordt, maar prima beschikbaar geschikt zijn om met het agrarisch natuurbeheerpakket wel een doel te bereiken. Hè? Wil je een doel bereiken of wil je dit er nu doordrukken? Zeg maar?
2: En een van de dingen waar jullie jou ook zorgen om maken als LTO is de beekdalen, hè? Want er wordt gezegd, beekdalen moeten straks misschien meer water krijgen, omdat het klimaat verandert. Ja, en al die Drentse beekdalen, daar wordt ook geboerd.
1: Daar wordt heel erg veel geboerd. En het is nog niet zo lang geleden dat de ruiverkavelingen ervoor gezorgd hebben dat hele mooie melkveebedrijven zich zijn verplaatst naar die beekdalen. Dus en als daar dan de opgave het grootste is, dan vind ik dat we eerst moeten kijken van op welke wijze kunnen we die doelen van water wel bereiken, zonder dat je daarvoor de landbouwgrond opoffert. En je zou daar ook, als je daarnaar kijkt, de landbouwstructuur ook behoorlijk kunnen verbeteren door te zorgen van we hebben best wel heel veel stoppers. En als die stoppers in die gebieden zitten, dan moeten we ervoor zorgen dat de bedrijven die daar zitten door kunnen en ook eventueel een onderdeel kunnen zijn van het beekdal, maar aan de andere kant ook weer gecompenseerd worden, zodat je toekomstbestendige melkveebedrijven ook in die beekdalen houdt.
2: Nou zegt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe samen met de terreinbeherende organisatie, die hebben ook de nodige kritiek op de omgevingsvisie. Hou nou eens op met die harde grens tussen landbouw en natuur. Als je daar zones maakt, kan daar ook veel meer extensiever en andere landbouw. En dan los je gelijk ook het probleem op van die enorm harde grens tussen landbouw en natuur. Zit daar ook een oplossing?
1: Mits je die landbouwgrond wel als onderdeel van je bedrijfsvoering kunt gebruiken, zeg maar. En dan heb je een beetje wat andere voorwaarden bij. Daar wordt eigenlijk deze wijze van oplossingen wordt eigenlijk niet veel te weinig over gezegd in deze omgevingsvisie. Want op langere termijn staat alleen maar op lange termijn doelen in. Hier meer natuur, hier wordt gedacht aan natuur, hier water vasthouden. Terwijl ook er duidelijker in moet staan, landbouwgrond. Laten we met z'n allen zorgen dat we de landbouwgrond behouden, zodat ook de productiecapaciteit en de leefbaarheid in Drenthe op niveau blijft.
0: En dat zei de Drentse LTO Noord voorzitter Arend Steenbergen en de bijdrage van verslaggever Serge Vinkenvleugel. Wil je er meer over lezen? Dan kan je terecht op onze site en in de app.

0: Terug in de tijd naar 1964, Jorah Gene Pitney. En het heette It Hurts to Be in Love.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Nou, we gaan nog even verder terug in de tijd. Want we gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag, 20 mei. Nou, de spijkerbroek hebben we te danken aan Levi Strauss en Jacob Davis. En ze krijgen er 20 mei 1873. Ja, toen al krijgen ze de patent op. En bijna een eeuw later, op 20 mei 1967, is dit ons favoriete nummer.

0: Man for Man staat al op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En op 20 mei 1967 demonstreren 10.000 mensen in Amsterdam tegen de Vietnamoorlog. En een primeur in 1998. Op 20 mei krijgt Nederland de eerste vrouwelijke kamervoorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven. Ze spreekt de ambitie al een paar weken voor haar verkiezing uit.
1: Maar mijn telefoon, mijn voicemail, die stond werkelijk vol van mannen en vrouwen met goede raadgevingen. Dat je dat nooit moest zeggen. Kijk, als er altijd mannen geweest zijn, dan is het rolmodel mannen.
0: Jeltje van Nieuwenhoven, 1998, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. En ook een eerste keer voor FC Emmen, vandaag precies 8 jaar geleden.
2: De voorzitter inmiddels die het feest viert. Hij was een van de redders van Emmen. En dan gelooft Hichler het verder wel. Het einde van deze wedstrijd. En Emmen schrijft historie op het historische kasteel. Om voor het eerst te promoveren naar de Eredivisie, naar het allerhoogste niveau in Nederland.
0: Emmen gepromoveerd naar de Eredivisie dankzij een 1-3 winst op Sparta. En deze man.
3: Is dat een spannend, Freddy? Hou je het, Freddy? Ja, hoor! Wat is die blij! Geweldig! Wat een grandioze triomf! Het hele Nederlandse dag in de Tour.
0: Ja, hij is van 20 mei 1929 een van de bekendste sportverslaggevers die we hebben gehad. Theo Komen, de man die van een saaie wedstrijd een spektakel kon maken. Al was hij volgens zijn zus liever iets anders geworden.
4: Hij had maar één ding in zijn hoofd. Ik wil paus worden en ik wil beroemd worden. Dus hij is begonnen aan tante te vragen of die miskleding wilde maken. En zou je alle zondagen zou je mis opdragen. Ja, dat was vroeger roeping.
0: Theo Komen heeft verongelukt als hij 54 jaar is. En ook van deze dag de vrouw achter dit duo.
5: Ik ben Jip, ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hey, Jip.
0: Annie M.G. Smit, geboren op 20 mei 1911. Ze overleed 11 jaar geleden op 84-jarige leeftijd. Nou gaan we eens even kijken wie er allemaal meer zijn van deze dag. Zangeres Cher is jarig, ze is 80 geworden. Programmamaker Harry Vermegen, ja, ken je hem nog, hij is 76. Fotograaf Anton Corbijn is 71 geworden. Presentator Giel van Praag, vroeger van Veronica, is inmiddels ook al 77 jaar. En ook Boudewijn de Groot is jarig, hij is vandaag 82 jaar geworden. Vanmiddag in Studio Steenberg hoor je meer over hem. Dit is Boudewijn de Groot en avond.
6: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.

0: Boudewijn de Groot, 82 jaar is hij geworden. Je hoorde avond en vanmiddag dus bij René meer over Boudewijn de Groot. Nou, tientallen mensen kwamen gisterenmiddag naar Roohalen voor het laatste spreekuur van de commissie Mijnbouwschade. En dan gaat het natuurlijk over de aardbeving 2 maanden geleden in het gebied rond Eleveld. Ook krijgen we nog het uitgebreide weer met Roland.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de mate 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
11: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
10: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Het is bijna 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De plannen van de provincie om Drenthe van het stikstofslot te halen kosten ruim €2,3 miljard. Gedeputeerde staten hebben 3 jaar aan het plan gesleuteld. Maar volgens gedeputeerde Henk Emmens begint het echte werk nu pas. De provincie wil met de plannen bereiken dat boeren minder stikstof uitstoten en dat de natuur herstelt. Zo moet de vergunningverlening, bijvoorbeeld voor de woningbouw of landbouwinnovaties, vanaf halverwege 2027 weer mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie eist 96 dagen cel tegen een 37-jarige man uit Houten. De man zou in de trein tussen Zwolle en Groningen 2 medepassagiers hebben aangevallen met een injectienaald. Volgens het OM verkeerde de verdachte vermoedelijk in een psychose. De strafeis is gelijk aan het voorarrest dat de man al heeft uitgezeten. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Ook boeren zijn kritisch op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Volgens boerenorganisatie LTO moeten boerenbelangen beter worden verankerd in de omgevingsvisie. In de visie staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit zou moeten zien. Eerder hadden ondernemers en milieuclubs al forse kritiek op het plan. Ondernemers vinden dat er te weinig aandacht is voor de economische belangen en natuurorganisaties missen plannen voor de waterhuishouding en vinden dat er te weinig harde keuzes worden gemaakt. En chef-kok Jarno Eggen keert terug naar Drenthe. Samen met zijn partner Amanda Rikstum opent hij in Veningen restaurant Le Epifaan. Eggen was tot november 2024 eigenaar van restaurant Poortman in Veningen en 2-sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Staphorst. Hij deed Poortman van de hand omdat het niet lukte om op 2 plekken tegelijk de gewenste kwaliteit te leveren. Inmiddels is De Groene Lantaarn ook verkocht en keert Eggen dus weer terug naar Veningen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Oké, David, dankjewel. Verkeersinformatie, de 28 Zwolle Assen. Tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid staat 5 kilometer file en de vertraging is daar 4 minuten. Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Edwin.
0: Een buigdagje.
13: Nou, dat is een beetje overdreven, joh.
0: Oh ja.
13: Waarom overdrijf je zo?
0: Overdrijven? Nou, ik heb vanochtend gelezen dat het buiig zou worden vandaag.
14: Ah, daar haal je het vandaan. Nee, heel goed. Er komt wel wat neerslag. Daar ben ik wel met je eens.
0: Maar het valt wel mee, bedoel je?
14: Ja, nou weet je, want kijk, de neerslag van betekenis. Een buiige dag, noem ik echt een dag met 5 mm of meer. Eigenlijk uurtje droog, dan weer paraplu, uurtje droog, paraplu. Dat weer, dat krijgen we dus niet. Want we zitten eigenlijk al in warme lucht. Normaal gesproken is het 's nachts een graad of 7 deze tijd van het jaar. Overdag een graad of 17 tot 18. Nou, gisteren hebben we er eventjes aan gesnoept. Het was gisteren ook al 17 tot 18 graden. Afgelopen nacht was het geen 7 graden, maar 12,5 graden. Dus we zitten al in die warme lucht. Er is een hoge drukgebied in de maak boven de Alpen. En de stroming is namelijk zuidwestelijk geworden. Dus eigenlijk is er geen overgang van in één keer koude lucht naar warme lucht. Dus op zich gaat het allemaal heel rustig. We noemen dat de dagelijkse gang. Oftewel, de zon die moet er eventjes een beetje bij komen. Nou, dat gaat nu magertjes gebeuren. Temperatuur die gaat wat oplopen. De wind die gaat aantrekken. En op een gegeven moment, als die processen allemaal zijn geweest, hebben we koffie gehad. En na de koffie dan ontstaan de eerste losse buien. Het zijn ook, en dat noem ik bewust, losse buien. Er kan een enkele zijn die krijgt 3 mm. Maar er zullen ook heel veel plekken zijn die krijgen misschien een regenbui. En daar is het dan wel mee gedaan. Nou, die regenbui heb ik ingetekend voor later vanochtend, begin van de middag. En daarna gaat het buige weer, of het licht buige weer, ik moet niet zeggen buige weer.
0: Niet overdrijven.
14: Kijk, Edwin, niet overdrijven. Een enkele bui schuift dan weg naar het oosten. De luchtdruk gaat stijgen. En dan bij een ruimende wind, meer van zuidwest naar west, gaat de temperatuur nog eventjes stijgen naar ongeveer, nou, wat zal het zijn, 17, 18 graden, vergelijkbaar met gisteren. En dan beginnen we met een periode met eindelijk eens een keer weer lenteweer.
0: Ja, wat langzaam loopt de temperatuur op?
14: De temperatuur die gaat in ieder geval uitkomen zo morgen rond een graad of 20. Dus dat noemen we officieel een warme dag. Dat kan niet anders dan dat het met dezelfde wind, uit dezelfde windrichting, de zon iets moet gaan doen. Die gaat het morgen ook doen. We hebben geen 2-3 zonuren, want in de namiddag vandaag krijgen we wat zon. Maar morgen hebben we het echt over 6-7 zonuren. 's Ochtends nog de meeste wolken. 's Middags gaan die wolken allemaal verdwijnen. Ja, met 20 graden en de zon erbij en weinig wind. Volgens mij wordt het morgen echt wel voorjaarsachtig. En dat is een beginnetje.
0: Ja, want wat blijft zo?
14: Het blijft zo, het wordt nog beter. Want de temperatuur die wil in ieder geval de vrijdag en zaterdag flink gaan stijgen. Er is dan weinig wind en die zit ook nog in de goede hoek. Dus een beetje de zuidhoek, een beetje lafjes, allemaal niks, een zwakke wind. En daardoor kan dus de zon het maximaal om gaan zetten in warmte. En dat betekent met 9 tot 10 zonuren, dus dat zijn eigenlijk wel stralende dagen met een paar mooie weerwolken, hebben we het op vrijdag al over 24 graden. Zaterdag doen we daar nog even een schepje bovenop, ik hoop. En ik ga er een beetje vanuit in het zuiden van Drenthe, waarschijnlijk zeker wel, krijgen we de eerste zomerse dag te pakken. En dat is 25 graden, dus dat ziet er goed uit.
0: Hartstikke goed, dankjewel, tot zo.
14: Hey, tot zo.
0: Hoi.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

Roy Royce was dat en The Best Love. Het is 7:50 geworden. Tientallen mensen kwamen gistermiddag naar Hooghalen voor het laatste spreekuur van de commissie.

0: mijnbouwschade. De afgelopen maanden waren er 7 van die inloopbijeenkomsten, speciaal voor mensen die rond het gebied in Edeveld wonen. Daar was in maart een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit, met een kracht van 3 op de schaal van Richter. En inmiddels zijn er zo'n 4000 schademeldingen. Margriet Drijver is van de commissie Mijnbouwschade. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit welke gebieden zijn de meeste schademeldingen binnengekomen?
1: Ja, kijk, Assen is het meest bebouwde gebied en daar komen ook de meeste meldingen vandaan. En dan vooral het centrum van Assen. Daar is het middengebied van Assen. Daar zijn veel meldingen.
0: Oké, nou zijn er inderdaad vrij snel van die inloopbijeenkomsten georganiseerd. In totaal 7. Met wat voor vragen kwamen mensen daar?
1: In het begin kwamen mensen vooral met vragen over hoe ze een schademelding moesten doen. En we hebben ook gemerkt dat we daar mensen echt mee verder konden helpen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat je met je iPad en je telefoon geen melding kan doen. Dat ons systeem daar niet voor geschikt is. Nou, dat is goed om te horen van mensen, dan kun je dat aanpassen. In de latere bijeenkomsten merken we ook dat mensen nu wel benieuwd worden naar hoe de regelingen gaat uitzien. We zijn natuurlijk al een poosje onderweg. En de meeste mensen die wilden melden, hebben wel gemeld. En nu zijn er ook vragen over, wat gaat er dan precies gebeuren?
0: Ja, want die regelingen die zijn voor dit gebied nogal vreemd. Hè? Er zijn 2 regelingen. Je kan je melden bij de commissie Mijnbouwschade. Maar een deel van het gebied valt natuurlijk ook onder de schaderegeling van het Groningenveld, waardoor een omgekeerde bewijslast geldt. Dat is in principe ook een beetje oneerlijk natuurlijk ook.
1: Nou maak je wel zet je een heleboel dingen op één stapel. Bij mensen die in het Groningenveld wonen geldt dat ze in eerste instantie bij IMG een beoordeling van hun schade krijgen.
0: Ja.
1: Of dat ze een regeling kunnen treffen waarbij ze een bedrag ineens krijgen. In het Groningenveld is ook een hele andere problematiek dan in het als gevolg van deze beving. Het Groningenveld kent al een hele reeks van bevingen waar ook de zwaarte vaak groter van was. Waar dus ook constructieve schade ontstaat. Wat we nu in Edeveld zien is een nieuwe situatie met een best wel stevige beving, maar op een heel andere manier dan Edeveld. En die bewijslast, ja, dat wordt een heel groot woord steeds. Wij doen op dezelfde manier onderzoek naar of de schade door mijnbouw komt als het IMG doet. Dus dat maakt voor mensen geen verschil of IMG kijkt naar hoe is de schade ontstaan en hoe wij dat doen. Alleen wat er bij IMG meer aan regelingen is, dat je ook immateriële schade vergoed kunt krijgen, dat er herstel in natura is. Dat is in ons werkgebied niet zo. En dat komt omdat de schades daar tot nu toe gelukkig
0: meevallen.
1: En hopelijk ook in de toekomst veel minder erg zijn.
0: Ja, maar de provincie Drenthe, gemeente Assen, Midden-Drenthe, Aanhunsen, die willen een ruimhartige schaderegeling voor iedereen in het aardbevingsgebied. De staatssecretaris heeft ook al gezegd dat de schadeaanpak anders zou moeten. Hij komt vrijdag weer naar Drenthe toe.
1: Ja, dat klopt. Wij willen ook, hè, wij hebben de vorige beving van Edeveld hebben wij een verslag van uitgebracht. En toen hebben we ook gezegd, de regeling van waaruit wij nu werken vinden we mager. We vinden dat daar een aantal aanpassingen moeten zijn. Die gaan niet zozeer over hoe beoordeel ik of de schade door mijnbouw komt. Maar die gaan over, als je nou schade hebt, welk bedrag krijg je dan om schade te herstellen? En wij hebben gezegd, wij vinden ook in ons werkgebied dat als de schade door mijnbouw is ontstaan of verergerd, dat je dan het hele bedrag moet krijgen om de schade te herstellen. En niet maar, zoals bij de vorige beving gebeurde, bijvoorbeeld de helft, omdat de schade er al eerder was en alleen verergerd is. Nou, daar willen wij een aantal verbeteringen. Wij hebben gezien wat gemeenten hebben gevraagd. Dat is voor hun rekening. Ik zeg daarover dat ik wel vind dat ze grote verwachtingen wekken waarvan maar de vraag is of we die waar kunnen maken.
0: Maar goed, u zegt het zelf ook, hè? Die regeling zou ruimer moeten.
1: Dat klopt, en ik geef je ook aan wat dan de extra ruimte zou moeten zijn. Maar wij zien in ons werkgebied bijvoorbeeld geen aanleiding om immateriële schade te gaan vergoeden of een regeling voor waardevermindering van de woning te gaan opzetten of herstel in natura te gaan doen. Dat zijn allemaal regelingen die in Groningen wel gelden, omdat daar een veel complexere problematiek is. Dat is bij ons, in ons gebied, niet aan de orde. Nog niet en hopelijk ook nooit niet.
0: Nee, maar u zegt van er worden dus verwachtingen gecreëerd die misschien niet waargemaakt zouden kunnen worden. Maar goed, de staatssecretaris heeft het zelf ook gezegd, hè, dat de schadevergoeding ruimhartiger zou moeten.
1: Ja, maar wij hebben ook gezegd dat het ruimhartiger moet. We zijn nu heel hard aan het werk om te zorgen dat we voor deze bevingen rondom het hele veld een regeling maken die past bij de schade die is ontstaan. En daar mogen mensen ook op rekenen. Als schade door mijnbouw is ontstaan en wij hebben dat onderzocht en dat staat vast, dan mogen mensen erop rekenen dat die schade vergoed wordt op een manier zodat zij hem ook kunnen herstellen.
0: Ja, en wanneer wordt dan helemaal duidelijk hoe het eruit gaat zien?
1: Ja, de staatssecretaris zegt nu, en daar werken we ook heel hard aan, dus ik hoop dat we dat ook waar kunnen maken, dat we eind volgende week duidelijkheid kunnen geven over de hoofdlijnen van de regeling. We doen daar ons hartstikke best voor.
0: Dank, Margriet Drijven van de commissie Mijnbouwschade.

0: De Troubadours waren dat en het heette In de Nacht. Het is 8:10 geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Nou, de politie heeft gisteravond pro-Palestijnse activisten aangehouden.
1: Ja, inderdaad. Het gaat om 5 activisten. Die hadden het spoor bij Den Haag geblokkeerd. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt.
0: Maar het spoorverkeer had er wel flink last van, hè?
1: Ja, dat lag een tijdje helemaal stil rondom Den Haag vanwege die activisten op het spoor dus.
0: Oké, nou, president Trump heeft zich weer de woede van mensen op de hals gehaald.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst en daar zijn dus heel veel mensen boos over. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. En mogelijk komen ook de kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. En democraten noemen het openlijke corruptie.
2: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
0: Oké, en dan kan hij zelf dus ook nog van profiteren omdat zijn belastingaangifte op straat lagen.
1: Ja, inderdaad. De democraten zijn ook woedend over afspraken dat de Belastingdienst geen onderzoek zal doen naar de oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven.
0: Oké, dat is een hackathon gehouden in het Radboud UMC in Nijmegen. De eerste resultaten zijn bekend.
1: Ja, allerlei artsen en deskundigen staken daar de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. En volgens deze hoogleraar is het gelukt om bij 5 van de 33 patiënten om opheldering te vinden.
3: Families met een specifieke huidaandoening zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Oké, dan hebben ze een nieuw soort DNA-test voor gebruikt, hè?
1: Ja, en daar kun je ook allerlei erfelijke aandoeningen mee terugzien.
0: Oké, nou voetbal dan, want Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland.
1: Ja, ze werden 3 jaar op rij tweede. Het lukte ze maar niet om kampioen te worden, maar eindelijk, gisteravond lukte het wel. Zonder te spelen overigens, want concurrent Manchester City speelde gelijk en dat zagen de spelers van Arsenal gebeuren.

Magama was dat en Belong Together. In Sleen zijn ze bezig met een nieuw voedselbos en een buurtuin. Ellie is zometeen op Jack, dus daar hoor je zometeen 8 uur meer over. Tot 8 uur is hier de Pet Shop Boys. Radio.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is?
8: Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
15: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
14: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
16: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
14: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag, geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Er is verkeersinformatie, de A28 Zwolle Assen tussen Bijlen en Assen Zuid staat 6 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En de andere kant op Assen Zwolle tussen Assen Zuid en Afrit Westerbork staat 3 kilometer file en de vertraging is daar 3 minuten.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: True Lease met Genke.
2: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Oppa.
21: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
24: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Edwin Mooibroek.
17: Goedemorgen, het is 6 minuten over 8. Het is alweer woensdag, woensdag 20 mei. David, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
17: We gaan je bijpraten over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. Inmiddels zijn er 4000 schademeldingen na de aardbeving in Eleveld 2 maanden geleden. In Ooghalen was gisteren het laatste spreekuur van de commissie Mijnbouwschade. Boeren zijn niet blij met de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Ze vinden dat het provinciebestuur het boerenbelang beter moet verankeren in de plannen die bepalen hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien. En de plannen van de provincie Drenthe om Drenthe van het stikstofslot te halen kosten ruim 2,3 miljard euro. En chef-kok Jarno Egge die keert terug naar Drenthe samen met zijn partner opent hij in Veningen restaurant Le Epifaan.

Wolkenvelden en opklaringen die wisselen elkaar eerst af. En vooral in de zuidoostelijke helft van Drenthe passeren een paar buien. Elders valt er hooguit een enkele bui en is het vaak droog. En het wordt zo'n 17 of 18 graden. En halverwege de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Zometeen 8:30.

0: De Alan Parsons Project was dat en Don't Answer Me.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En Ellie is in Sleen, want daar zijn de plannen voor een voedselbos. Hè? Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, een voedselbos, maar dat is nog een beetje prematuur. We beginnen hier eerst op het veldje, hier achter mij. En naast mij staat Marga en Linda. Goedemorgen, dames.
4: Goedemorgen.
3: Vertel Marga, wat is de bedoeling hier? Waar staan we precies in Sleen?
4: Ja, wij staan hier in de Ansestraat. En midden in de Ansestraat is een veldje ontstaan. Hier hebben we eerder woning staan, die ben er afgegaan. Het is een veldje van de Stichting Woonservice. En wij hebben als buurt, vanuit de buurtcirkel, bedacht dat wij dit veldje op wilden knappen. We willen hier graag wat mee doen. En met een soort van buurttoen ontmoetingsplek worden. En door willen we met aan de slag.
3: Ja, want het veld is nou een beetje, ja, het is een beetje niks. Je kunt ook achter ons zien, auto's parkeren erop, honden worden waarschijnlijk op uitlaten. Dat is niet echt waar je wilt als buurt, hè?
5: Nee, dat klopt. Maar ja, heb dan maar eens een goed idee, hè? En wat kun je er dan op doen? En we zijn alles eerder bezig geweest van een tuin, een schooltuin bijvoorbeeld. Maar nu kwam dit jaar, de voedselbossen kwam op ons pad. En daar hebben wij ook een jaarcursus in gevolgd met een aantal bijeenkomsten. En toen dachten we, nou, maar dat sluit prachtig aan bij de buurtcirkel. Een ontmoetingsplek, maar ook met eetbare planten, kruiden, bomen. Nou ja, daar zijn we eigenlijk helemaal ingedoken. En ja, nu zijn we zover dat we naar een ontwerp zouden kunnen. En daar zouden iedereen graag bij willen, zaterdag, om mee te denken.
3: Ja, want zaterdag hebben jullie een soort ontmoetingsdag, heb ik dat goed begrepen?
4: Ja, soort van. Wij wilden heel graag een oproep doen dat mensen zich aanmelden via de website van Sleen, sleen.nu. En dat ze ons kunnen melden wat ze eventueel hebben aan stekkies. Want dit is de tijd van het jaar dat mensen in tuin bezig bent. En wat ze hebben, wat ze aan ons zon wilden, kwiet wilden, dat kunnen ze dan brengen.
3: Geef niks wat voor stekkies ze bent.
4: Nou, het liefst wel van vruchtdragende of zaaddragende planten. Dat het eetbaar is wat er afkomt. Het hoeft niet alleen eetbaar te wezen voor de mens, voor de dier mag ook. En dan gaan wij door met aan de slag. Vrijdag wat er een stukje omploegt. En door zetten we het voorlopig in. En dan gaan we met elkaar een ontwerp maken. Maar het is wel voor ons belangrijk dat de mensen zich even aanmelden. Dat we een beetje zicht houden op wat wij krijgen. We hebben geen idee hoeveel aanloop er giet komt. Dus dat wordt heel spannend.
3: Mensen kunnen ook gewoon eerst eens langskomen om te zeggen van ik wil wat informatie hebben.
5: Oh, absoluut. Ja, want het voedselbos is eigenlijk een prachtig traject ook geweest om ook te leren over hoe een proces gaat. Dus het is niet alleen inhoudelijk, hè, maar ook een voedselbos. Het klinkt heel groot. Het hoeft hier geen bos te worden.
3: Nee, ik wil een zingen. Wat een mini bosje.
5: Klopt. Nee, maar het is gewoon een prachtig systeem eigenlijk, hè, waarin je denkt over lagen. En hoe die lagen ook samen een mooi biodivers geheel maken. En dat is ook Stichting Woonservice eigenlijk ook voorstaat. Die staan vergroening in plaats van vergrijzing. En dat is waar wij ook bij hun aan konden haken, ook met ons plan. Dus daar gaan we ook nog mee verder denken. En dat is ook wat we in het voedselbos traject hebben geleerd. Dus daarom is het ook van belang dat mensen zich aanmelden. Want dit veldje wordt niet van ons, hè? Dat mogen we tijdelijk gebruiken. Dus een bos hier kan eventueel later omgehakt worden. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling ook. Hè? Het bos staat hier al om ons heen. En wij willen hier eigenlijk wat meer naar beneden.
3: Met struiken en dat soort dingen.
5: Struiken, de kruiden, bloemen die je zou kunnen eten. Dus eigenlijk meer een sociale tuin, zeg maar.
3: Ja, waar iedereen in de buurt zich lekker bij voelt en ook af en toe eens een harkie pakt of een schepje pakt om mee te helpen.
4: Nou, dat kan heel graag. Ja. En ook de opbrengst ervan, dat is leuk om door met elkaar taart van te maken, jammetjes en er gewoon u te delen en dat met elkaar te doen.
3: Er steekt dus misschien ook een mooi baakje voor je dat samen kunt eten.
4: Nou, als dat kunnen, dat zonder dat wel heel graag wil. Ja, zeker. Die stiert op Lissie, die stiert erg bomma.
3: Ja, dat snap ik wel. Dames, wanneer kunnen mensen, waar kunnen ze zich melden? Geen keer.
4: Ja, via de website van sleen.nu kunnen ze zich aanmelden. Er staat een artikel op over wat we hier aan het doen zijn. En er staat het e-mailadres van Linda bij. En op zaterdag tussen 10 en 12 mogen ze sowieso komen kijken. En kunnen we overleggen of ze wat kwijt kunt. Dus aankomt zaterdag tussen 10 en 12 Ansestraat in Sleen.
3: Hartstikke goed. Dankjewel dames en veel succes.
0: Oké, Ellie, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Christy, was dat een Yellow River? Het is 17 over 8. De plannen van de provincie om Drenthe van het stikstofslot te halen kosten ruim 2,3 miljard euro. Gedeputeerde staten hebben er 3 jaar aan gesleuteld. Het nieuwe is af. Halverwege volgend jaar moet vergunningverlening voor bijvoorbeeld woningbouw weer mogelijk zijn. Directeur Frank Molema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er hangt een aardig prijskaartje aan. 2,3 miljard euro. Waarom moet het zoveel kosten?
1: Ja, het is een erg groot, veelomvattend en belangrijk plan van de provincie. Het gaat niet alleen om de vermindering van de uitstoot van stikstof in de melkveehouderij, maar ook over natuurherstel en water. Dat de provincie 2,3 miljard euro moet ophoesten, komt door meerdere posten die honderden miljoenen euro's kosten. Denk aan innovaties in de landbouw. Dat alleen al is 500 miljoen euro. De grootste kostenpost is de waterdaling van grond in bedrijven. En ja, dat kost meer dan 700 miljoen euro.
0: Oké, maar ja, kan de provincie 2,3 miljard euro wel betalen?
1: Nee, niet op eigen kracht in ieder geval. Ze hoopt en verwacht dat het Rijk bijspringt. Er is door het nieuwe kabinet al wel een stikstoffonds beschikbaar gesteld. En daarin zit 20 miljard euro. De verwachting is wel dat een deel van het geld verspreid naar de 12 provincies gaat. Maar hoeveel Drenthe er precies van gaat krijgen, ja, dat is nog niet duidelijk.
0: Nou, met deze plannen moet Drenthe dus van het stikstofslot. Er moeten weer huizen gebouwd worden. Hè? Een van de grootste problemen van deze tijd. Maar hoe moet het allemaal gaan gebeuren?
1: Ja, alle Drentse melkveehouders die moeten in 2035 gezamenlijk 30% minder stikstof uitstoten. En dat is dan in vergelijking met 2019. Het is daarbij wel belangrijk om te vermelden dat boeren die in het verleden al maatregelen hebben genomen, die dat toen al veel hebben gedaan, nu een minder zware opgave hebben. Mm-hmm. Voor melkveehouders rondom de meeste Natura 2000 gebieden komt nog een extra opdracht. Zij moeten nog 30% extra stikstofuitstoot minderen. In totaal dus 60%. En tenslotte wordt er per gebied gekeken welke maatregelen er nog meer genomen moeten worden voor natuurherstel. Bijvoorbeeld om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan.
0: Ja, nou ja, we hebben in het verleden gemerkt dat inderdaad stikstofmaatregelen voor veel gedoe kunnen zorgen. De provincie heeft de plannen in februari gepubliceerd. Gisteren zijn ze definitief geworden. Hebben ze iedereen een beetje meegenomen in de plannen?
1: Ja, ze hebben gesproken met LTO Noord, met het Drents Agrarisch Jongerencontract, met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Zij hebben het idee dat iedereen mee is genomen en dat er ook draagvlak is voor de plannen. In die tussentijd, tussen februari en nu, heeft de provincie dus berekend hoeveel de plannen kosten. En ook iedereen die wilde kon zijn mening geven. Er zijn 262 reacties binnengekomen. En op basis daarvan heeft de provincie nog wel het een en ander veranderd. Een van de kritiekpunten was bijvoorbeeld dat de provincie te weinig ogen had voor de sociaal en economische effecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een boer stopt? En in een nieuwe versie is daar meer aandacht voor gekomen.
0: Oké, nou, het is natuurlijk, het stikstofprobleem is niet alleen maar een Drents probleem. Heel Nederland zit daarmee. Het kabinet is er ook mee bezig, maar ja, dat duurt een tijdje. Al een tijdje. Drenthe wilde daar niet op wachten.
1: Nee, gisteren heb ik gesproken met gedeputeerde Henk Emmens van de BBB. En die heeft wel ernstige zorgen om wat het Rijk gaat doen. Want ja, ook zoals je zegt, ook het Rijk is bezig met Nederland van de stikstofslot te halen. Waarschijnlijk nog voor de zomer wordt bekend wat het Rijk precies wil en welke maatregelen er gaan komen voor boeren. Gedeputeerde Emmens wil daar niet op wachten. Het Rijk heeft genoeg kans gehad daarvoor, vindt hij. En hij vindt ook dat Drenthe zelf de handschoen moet oppakken. Hij vreest wel dat het Rijk dwars door het provinciale beleid heen gaat fietsen. Hij ziet nu nog weinig muitende inwoners in Drenthe. Maar hij weet niet hoe de situatie gaat zijn als het Rijk met de plannen komt.
0: Nee, die worden inderdaad vlak voor de zomer verwacht. Want ook het nieuwe kabinet wil een beetje haast maken. En nu, ja, het gedeputeerde staat heeft het vastgesteld. Nu moet het nog door provinciale staten.
1: Ja, de provinciale staat is nu aan zet. Dat gaat gebeuren op 17 juni. En 2 weken later wordt duidelijk of de plannen een meerderheid gaan krijgen.
0: Dankjewel, redacteur Frank Molema.

0: Blijft een leuk nummer, Jordi Iris Berends op Radio Drenthe. Dat heette Terug in de Tijd.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ja, we gaan weer mooie prijzen weggeven. Kaarten voor het Boerenrockfestival. Het duurt nog eventjes. Het is in augustus. 13 tot en met 16 augustus. Maar dan kan je alvast lekker verheugen. Op die concerten van al die artiesten. Jannes is onder meer. André Hazes junior. Marco Schuipmaker. Jan Smit. Man, wat een boel. Oh, dan moet je wel je microfoon openzetten natuurlijk, David.
2: Het is weinig rock, maar wel een feestje.
0: Wel een feestje inderdaad, ja. Jannes, André Hazes junior, Marco Schuipmaker. Is Berends er, komt niet langs?
2: Nee, volgens mij niet, in ieder geval niet op zondag.
0: Niet op zondag, oké.
2: Dag waar ik kaarten voor weggeven.
0: Nee. Nou ja, je kan er in ieder geval kaarten voor winnen deze week hier bij Radio Drenthe. Ja, onze trekkertocht boeren Robert, Aldert en Harm, die stappen om de beurt, stappen ze op de trekker, hè?
2: Ja. Inderdaad, en dan gaan ze een stukje rijden, maar daar moet natuurlijk een klein muziekje bij aan. En de vraag is, welk muziekje is dat?
0: Ja, maar je kan mij niet horen, hè? Zoveel herrie op
2: het
0: land.
2: Ja, dat is lastig,
0: Zoveel herrie door die trekker inderdaad. Nou ja, hier komt de opgave.
3: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Nou, hij vermaakt zich wel op die trekker volgens mij, hè?
2: Ja. Of een verdwaalde koe aan de zijkant.
0: Ja, verdwaalde koe inderdaad. Nou, om welk nummer gaat het? Naar welke muziek staat hij te luisteren? Als je het weet, kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan maak je dus kans op kaarten voor het Boerenrockfestival in augustus. Is Douwe Bob er ook? Weet eigenlijk niet. Dit is Welcome to Outcast Town.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkua.nl.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. herkua.nl.
4: Het is 8:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ook boeren zijn kritisch op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Volgens boerenorganisatie LTO moet het boerenbelang beter verankerd worden in die omgevingsvisie. In die visie staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit zou moeten zien. Eerder hadden ondernemers en milieuclubs al forse kritiek op het plan. Ondernemers vinden dat er te weinig aandacht is voor de economische belangen en natuurorganisaties missen plannen voor de waterhuishouding en vinden ook dat er te weinig harde keuzes worden gemaakt. Het Openbaar Ministerie eist 96 dagen cel tegen een 37-jarige man uit Houten. De man zou in de trein tussen Zwolle en Groningen twee medepassagiers hebben aangevallen met een injectienaald. Volgens het OM verkeerde de verdachte vermoedelijk in een psychose. De strafeis is gelijk aan het voorarrest dat de man al heeft uitgezeten. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De plannen van de provincie om Drenthe van het stikstofslot te halen kosten ruim 2,3 miljard euro. Gedeputeerde staten hebben 3 jaar aan het plan gesleuteld, maar volgens gedeputeerde Henk Emmens begint het echte werk nu pas. De provincie wil met de plannen bereiken dat boeren minder stikstof uitstoten en dat de natuur herstelt. Zo moet de vergunningverlening, bijvoorbeeld voor woningbouw of landbouwinnovaties, vanaf halverwege 2027 weer mogelijk worden. En HZVV speelt de finale van de Noordelijke Districtsbeker op vrijdagavond 29 mei in het Groningse Haren. De wedstrijd tegen FC Surhuis de Veen zou eigenlijk vorige week woensdag al gespeeld worden. Maar die wedstrijd ging toen niet door vanwege een sterfgeval aan Friese zijde. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Er is verkeersinformatie. De 28 Zwolle Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid staat 4 kilometer file. En de vertraging is daar 6 minuten. En de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. Roland, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Eindelijk loopt die temperatuur een beetje op, hè?
6: We gaan de kille Noordzee maar eens een keer tijdelijk afsluiten. Daar komt de koele lucht steeds vandaan. En als de wind gaat draaien naar het zuidwesten, wat we nu hebben, komt die subtropische lucht er langzaam wel in. Nou, van tijd tot tijd hebben we wel storingen gehad. De afgelopen 24 uur is regionaal wel 2 tot 3 mm gevallen. De hoogste waarneming in Hoogeveen, die had 6 mm neerslag. Nou, zoveel krijgen we vandaag in ieder geval niet. De laatste dag met wat verstoringen hebben we dus vandaag. Want er gaat op hoogte een soort van koude put overtrekken. Dat betekent dat de temperaturen net eventjes op hoogte wat lager zijn dan gemiddeld. Ja, en als we dan toch hoge temperaturen hebben aan de grond, dat is een graad of 17, 18 gaat het maximaal worden vandaag, dan zijn die temperatuurverschillen te groot en dat geeft aanleiding tot een enkele bui. Nou, de voorkeur van die bui is eigenlijk niet te zeggen. De grootste kans daar waar de temperatuur het hoogste wordt, dat is in het zuidoosten van Drenthe. Maar goed, elders kan ook een enkele losse bui overtrekken tussen ongeveer 11 uur vanochtend en maximaal 1:30, 2 uur vanmiddag. Het begint allemaal wat slof. Daar bedoel ik eigenlijk mee veel bewolking op dit moment. Af en toe schijnt de zon nog wel. Vooral in het midden en het zuiden van Drenthe. Er is al een matige bries opgestoken. We hebben al meer dan 30 km per uur. Dus die windmolens die kunnen gewoon lekker draaien vandaag. Maar goed, de zonnepanelen nog eventjes wachten. Dat komt dan in de loop van de middag wel. Dan komt de zon er vaker bij. En die temperaturen zijn dus eigenlijk gemiddeld voor de tijd van het jaar.
4: Oké, die zonnepanelen kunnen ook de komende dagen flink aan het werk?
6: Wow, ja zeker wel. Dan gaat inderdaad de windmolens die zeggen van toedeloe, ik kap er maar een beetje mee. Dus we krijgen weinig wind. Maar de zon die zal morgen proberen er beter bij te komen. Als we die zon morgenochtend eventjes hebben en we denken van wauw, dit wordt een mooie dag. Dan gaan in één keer stapelwolken vormen. Die gaan zich wat samenklonteren, die gaan uiteenspreiden. En die houden de zon wat tegen zo rond de middag. Maar goed, maakt allemaal niks uit, want het komt wel goed. De temperaturen namelijk gaan morgen naar 20 tot 21 graden. En vooral in de loop van de middag, dus om een uur of 2-3, ja, dan begint die zon steeds beter door te breken. Uiteindelijk opgeteld wel 6-7 zonuren. Dus op zich een dag met periode met zon. Maar goed, rond de middag wat meer bewolking. En daarna zijn we daar vanaf. Dan hebben we een zuidelijke wind. Kracht 2 stelt niks voor. En vrijdag hebben we dan al temperaturen van 24 graden. Nou, weinig wind, flinke zonnige periode, een paar mooi weerwolken. En als we dan gaan kijken naar zaterdag en de Pinksterdagen, nou, dat ziet er fraai uit. Vooral op zaterdag, dat wordt waarschijnlijk de hoogste temperaturen met ongeveer, midden zuiden van Drenthe een zomerse dag. De eerste zomerse dag dit jaar en dat is dan de 25 graden. En in het noorden van Drenthe, die zal het ook wel 4, 25 graden krijgen.
4: Nou, dat zijn de berichten. Dankjewel.
6: Mooie dag, Edwin.
4: Hetzelfde, hoi.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor één

0: vakanties.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Goedemorgen Drenthe.
4: Met

0: Wat maakten ze toch lekkere muziek, hè? You're the Wham op Radio Drenthe en I'm your man.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Ja, ook heel veel leuke muziek op het Boerenrock Festival. Het is van 13 tot en met 16 augustus. Onder meer Jannes is er, André Hazes junior, Marco Schuipmaker, Jan Smit. Janine Wolf uit Oosterwolde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oosterwolde, Gelderland, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou, fijn dat je bij ons bent.
2: Ja, nou, ik had jullie toevallig opstaan in
0: nou,
2: de auto.
0: Dat horen wij altijd graag.
2: Ja.
0: Ja, maar je zit in de auto, waar ben je naartoe op weg?
2: Nou, gewoon even wat boodschapjes doen en dan weer naar huis.
0: Oh, oké, okay. Dus je was even Drenthe binnengeglipt.
2: Ja.
0: En dan zo meteen snel weer terug.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, nou ben je een beetje fan van Jannes, André Hazes, Marco Schuipmaker, Jan Smit?
2: Nou ja, wel een beetje, maar mijn dochter helemaal dus.
0: Oh.

0: Dus de kaarten zijn eigenlijk voor je dochter?
1: Ja.
0: Oké, maar is ook wel leuk, toch? Ik bedoel, ik weet niet hoe oud je bent, maar naar een festival te gaan?
1: Nou ja, 45, ja, dat kan op zich dan wel, maar...
0: Maar natuurlijk, ook al ben je 65.
1: Zeker, ja. Nou, misschien ga ik wel samen met haar.
0: Ja, toch leuk, moeder en dochter?
1: Ja.
0: Ja, gewoon lekker even gezellig dagje uit en zo?
1: Ja.
0: Ik bedoel, je komt toch al, je kent Drenthe al een beetje natuurlijk ook.
1: Zeker, ja.
0: Ja, daarom. Nou, onze trekkertocht, boeren Robert, Aldert en Harm, die zijn om de beurt zitten op de trekker. En er moet natuurlijk een muziekje bij. Alleen het is een beetje veel herrie op die trekker. Dus aan jou om te raden welk muziekje ze hebben. Ik laat hem nog even een keertje horen.
2: Ja. Heerlijk. Het zonnetje schiet. Tiet om het laad op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Nou, wist je het snel, Janine?
1: Ja, nou, ik denk dat het Van Morrison en dan Brown Eyed Girl is. Ja.
0: Van Morrison en Brown Eyed Girl. Nou, ik denk dat je gelijk hebt. Gefeliciteerd!
1: Nou, dankjewel.
0: Je kan gezellig met je dochter lekker naar het Boeren Rock Festival.
1: Helemaal leuk, dankjewel.
0: Ja, nou, blijf nog eventjes hangen, dan gaan we het zo snel mogelijk regelen. En dan komen de kaarten naar je toe.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: Oké, fijne dag.
1: Ja, ook zo, doeg.
0: Doeg. En hier is je dan Van Morrison en de Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison en de Brown Eyed Girl. De oplossingen van ons spel en Janine Wolf uit Oosterwolde in Gelderland won daarmee 2 kaarten voor het Boerenrockfestival. Nou, de hele week nog natuurlijk hier bij Radio Drenthe zijn die kaarten voor het festival te winnen. Voor de 2e dag deze week voeren werknemers van zuivelbedrijven actie voor een betere cao. Vanmiddag zijn de acties bij onder andere de poorten van Friesland Campina in Bijlen en Dokkaas in Hogeveen. Edwin Martin Rosian is bestuurder van de FNV Voedingsindustrie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wordt actie gevoerd?
1: De werkgever heeft eenzijdig een eindbod neergelegd. Dat wil zeggen dat de werkgever wil de salarisverhogingen met 3% verhogen. En een paar secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren. Maar de werknemers vinden dat niet genoeg.
0: Nee, waarom is 3% niet genoeg?
1: De inflatie afgelopen jaar was 3,3%. Dus mensen zijn 3,3% achteruit gegaan. Mensen willen dat gerepareerd zien. En in de zuivel in zijn geheel gaat goed. Zuivel heeft goed jaar gedraaid. Friesland Campina, bijvoorbeeld de grootste zuivelaar, heeft geweldige cijfers neergezet. Mensen willen ook koopkrachtverbetering zien.
0: Ja, dus ze vinden van de bedrijven kunnen het wel betalen. Dus zij moeten gewoon gecompenseerd worden voor die hogere inflatie.
1: Jawel.
0: Ja. Ja, maar nu zegt de Nederlandse zuivelorganisatie dat de zuivelsector een bovengemiddelde cao heeft. Hè, met bijzondere uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook dat de lonen in de sector harder stijgen dan gemiddeld. Ja, op een gegeven moment zit er natuurlijk ook wel een grens aan. Hè, wat die bedrijven allemaal kunnen betalen.
1: Ja, maar dat is niet zo dat onder de gemiddelde zit. Dat is 1. En wat is het streven van zuivelbedrijven? Dan boven gemiddeld cao naar gemiddeld brengen. Of daaronder brengen. Mm-hmm. Wij proberen gewoon de cao die we hebben, de werknemers hebben, proberen we te handhaven. Op peil te houden.
0: Ja.
1: En op deze manier, zoals werkgever dat wil, dat gaat niet lukken. Het gaat alleen maar achteruit.
0: Maar goed, ik bedoel, bij de vorige hoge inflatie, en vlak na de Russische inval in Oekraïne, is veel van die inflatie al gecompenseerd. Dat kan natuurlijk maar niet doorgaan, hè?
1: Nou, inflatie werd gecompenseerd, dat klopt. Maar de werknemers en de inzet die ze tonen is extreem hoog geweest. Ook bij moeilijke tijden hebben ze zich behoorlijk ingezet. En het is heel zuur als je hoort dat bijvoorbeeld bestuurder en CEO van Friesland Campina miljoenen als salaris krijgt. En dat de werknemers moeten genoegen nemen met minder dan inflatieachterstand.
0: Ja, dus daarom moeten ze met een beter bod komen. Hoe gaan de acties eruit zien vandaag? Want het is geen staking, hè?
1: Het zijn absoluut geen stakingen. Het zijn informatiemomenten bij de poort. Poortacties noemen we dat. We staan bij de poort om mensen te informeren over stand van zaken. En over de stakingen die gaan komen. En heel vaak hebben mensen vragen. En ze hebben tegen mij gezegd, gemaild, gebeld. Dat ze heel graag fysiek contact nodig hebben. Maar goed, we hebben 153 vestigingen in Nederland, in de zuivel. En fysiek contact wordt door de NZO, dus Nederlandse Zuivelorganisatie, bijna onmogelijk gemaakt. Mm. Ze hebben verboden vakbonden om op de werkvloer te komen. Dus we hebben zodoende ook heel moeilijk contact met onze leden.
0: Ja, maar goed, na deze poortacties en als er dan geen beter bod op tafel komt, dan volgen er stakingen.
1: Jazeker.
0: Oké, dank Edwin Marti Rosian en hij is bestuurder van FNV Voedingsindustrie.

0: Uit de jaren 80, Madonna was dat en Like a Virgin.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Alweer bijna 9 uur geworden. Ik ga nog even vertellen wat je vanochtend allemaal hoort in deze uitzending. Na ondernemers en natuur- en milieuclubs hebben ook boeren flinke kritiek op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe. In het plan staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien. Nou, volgens boerenorganisatie LTO moet het boerenbelang beter worden verankerd in die omgevingsvisie. We bellen met Margriet Drijver, commissielid van de commissie Mijnbouwschade. Want gisteren was het laatste spreekuur van de commissie na de aardbeving in Eleveld in maart. Inmiddels zijn er 4000 schademeldingen binnen. En de commissie is van plan om alle schade die is ontstaan door die aardbeving ook te vergoeden. Maar ze waarschuwt ook, reken je niet te rijk. En ruim 2,3 miljard euro, zoveel kost het om Drenthe van het stikstofslot te halen. De afgelopen jaren werkte de provincie aan het plan, zo vertelt de redacteur Frank Molema vanmorgen. En met het geld moeten innovaties in de landbouw worden betaald. En ook gaat het geld naar de waardedaling van grond en bedrijven. En je hoort net, sportacties bij zuivelbedrijven. Onder meer bij Friesland Campina en Bijlen en Dokkaars in Hogeveen. Vakbonden zetten in op een loonsverhoging van 4%. Maar de werkgevers zullen niet verder gaan. Tot nu toe dan 3%.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Dat hoorde je vanochtend allemaal hier in deze uitzending. Zometeen aan 9 uur, zoals altijd, koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Laat maar raden, Drents Archief.
2: Ja, nee. Oh. Nee, daar slaan we vandaag even over.
0: Oh.
2: Voor reden. Dus ik duik even een paar, het weekend alvast even in. Een leuke agendatip heb ik nog voor je. Straks in het eerste uur, er komt een leuk liedje voorbij van Johnny Lyon. Dan denk je aan Sofietje, maar hij had nog een grote hit. Nou, een grote hit was het niet echt. Dallas, zeg je dat nog iets?
0: Nee.
2: Ik zou even luisteren straks als ik jou was.
0: Oké. Okay.
2: Prachtige mooie uitvoering is dat. En verder, keuveltjes, we gaan het hebben over voetbal, over wijn en over bier. Dus ik denk dat David wel gelukkig kan maken.
0: Oh, en dat in de ochtend?
2: Ja.
0: Maar je kan er altijd over praten natuurlijk.
2: Ah, natuurlijk, ja.
0: Ja. Oké, okay. Nou, veel plezier met koffie en keuvelen. David, dankjewel.
3: Proost.
0: Morgen is Judith er weer. Tot 9 uur zie je Donna Summer. Fijne dag. Mooi. Hey.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
10: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
9: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
11: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
9: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
14: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
21: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
23: Met Wim Boer.

0: van mij.
1: Het was de eerste hit voor Doe Maar in 1981 met Sinds een dag of twee.
2: Koffie en Keuvel
3: met Wim Boer.
1: Het is 8:09. Een hele goedemorgen op deze woensdag de 20e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Bukkers in ons terugblik op de Drentse duizend. En Johnny Lyon die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek van Tangerine. Straks hoor je die Alternative TV van Anita Meijer. Maar eerst zijn hier Suzanne en Freek. En als er avond is...

0: eigenlijk is het natuurlijk gewoon een duet tussen Hans Vermeulen en Anita Meijer. The Alternative Way.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Met deze week als thema bands of artiesten die op het Boeren Rock Festival staan. Nou, deze band die staat er volgens mij al jaren. De Bukkers eind vorig jaar in de Drentse Duizend om nummer 301. En dat samen met Dan Kom Ik Thuis. Dit zijn Bukkers.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: 46 jaar geleden een hit voor de band Diesel. Dat met Sausalito Summer Night. Straks hoor je Herman van Veen en opzij. Maar eerst Erika Karst hier in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn?

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: De wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Na ondernemers en natuur- en milieuclubs hebben ook boeren flinke kritiek op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Volgens boerenorganisatie LTO moet het boerenbelang beter worden verankerd in de omgevingsvisie. Sterrenkok Janno Eggen die keert terug naar Drenthe. De voormalige chef van twee sterrenrestaurant De Groene Lantaan begint een nieuw restaurant in Veningen. En HZVV speelt volgende week vrijdag de finale van de Noordelijke Districtsbeker. Die wedstrijd zou eigenlijk vorige week al worden gespeeld, maar ging toen niet door vanwege een sterfgeval bij tegenstander FC Zuurhusterveen. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag met het weer.
9: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag, dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: daarmee samen met Bluff en Ik ben niet meer bang.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek even in. En dat doen we deze week in, met een thema, namelijk tv-hits. Bijvoorbeeld, ja, dit tijdperk natuurlijk van streamen en uitzending gemist. Is het toch leuk om even een duik te nemen in de muzikale tv-geschiedenis. En vandaag doen we dat met Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Hij schreef in de aanleiding van het succes van de televisieserie Dallas natuurlijk. Het is een cover van het nummer Getting So Excited van Lee Cashman uit 1981. En toen werd het geen hit, maar een paar jaar later begon Jeroen van Inkel het volop te draaien in zijn ochtendshow. Ook Goedemorgen. En het werd vervolgens opnieuw uitgebracht en werd een radiohit. Geen top 40 notering. Tipparade was het hoogst haalbare voor deze Alleen in Dallas.

Roanesse. En dat met de neus omhoog. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe met de nieuwe single voor Tangerine. Het is een voorproefje op een nieuw album wat later dit jaar zal verschijnen. Deze zomer geven Sander en Arnoud 3 openluchtconcerten. En tijdens deze concerten gaat Tangerine alvast een voorproefje geven op het album. En nu dus ook deze single Work For That Love.

klein orkest en Laat mee maar alleen. Daarmee kwam het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. En je weet het, volgend weekend, dat is het laatste aflevering van Roots and Rips Festival, waarin onder andere deze zangeres optreedt, Ilse de Lange. Dit is The Greatest Escape.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Coredate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: Muziek van de Jackson 5 op Radio Rinsen met I Want You Back. Voordat we naar ons spel gaan, David, er is nieuws.
1: Ja, de commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. En binnen dat gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen boven Smilde. Smilde, Heiken en Zwichelte. En dat gebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van Bijlen valt wel binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. En als je het kaartje wil zien, dat is natuurlijk te vinden op onze website rtvdrenthe.nl.
0: Dankjewel.
2: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: En over tot de orde van de dag. Oftewel, wij gaan ons spel spelen. Twee kaarten voor het Boerenrockfestival. En dan met name voor de gezellige zondag, wanneer het ook lekker een familiedag is. Iedereen lekker op het trein daar kan gaan genieten van alles wat er is. Met heel veel muziek natuurlijk ook. Natuurlijk Jannes, André Hazen junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit en Sven Versteeg van de Blikkendag. Die treden erop, maar natuurlijk nog veel meer te blijven. Nou, we hebben drie trekkertochtboeren. Robert, Aldert en Harm. En die gaan op een trekker stappen om een mooi tochtje te maken over de Drentse landerijen. En daar hoort een muziekje bij. Alleen, ja, een trekker maakt wat lawaai. Luister hier maar eens naar.
3: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup met de deur.
0: Beste bakherrie natuurlijk in dit geval. Maar welke grote hit hoorde jij op de achtergrond hier? Kom maar door op 0592-33-1188. Hij is niet zo lastig, hè?
1: Ik wist niet dat Alan van die muziek hield.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: Blijf
0: maar laat
1: verrast.
0: Ons verrassen. Ja, klopt. Zondagmorgen doet hij wat anders, volgens mij. Hè? Altijd. Mooi zo. 0592-33-1188. Luisteren wij intussen naar Rut Jacot. Dit is Hartslag.

0: eentje uit mijn geboortejaar. Heel oud dus. Len Barry en 123.
1: In kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Lies uit Nij Amsterdam. Lies, een hele goedemorgen.
2: Ja, met Wies.
0: Maar Wies, Wies, sorry.
2: Wies, met de W.
0: Met de W van Wim.
2: Ja, die, ja.
0: Van mij ben je onderweg, of niet?
2: Ja, we zitten inderdaad in de auto, dat klopt.
0: Mag ik weten waar de reis naartoe gaat?
2: Ja, we gaan naar Emmen mee.
0: Oeh.
2: Ja, in, mooi dichtbij, hè?
0: In boodschappies doen?
2: Nee, andere dingen.
0: Oh, oké, okay. Lekker druk. Hoe is het weer bij jullie trouwens? Want het wordt hier een beetje donker.
2: Ja, het is een beetje bewolkt, maar qua temperatuur is wel aangenaam.
0: Ja, ik keek alleen naar volgende week, maar dan gaan de mussen weer van de dakken vallen. Iets van achter in de 20 graden, misschien wel 30.
2: Oh, nou, dat hoeft van mij ook eigenlijk.
0: Nee, toch niet, maar... nee. Hey, Wies, ben jij ook een boerenrockster?
2: Nou ja, ik vind dat wel mooi, zulke dingen, ja.
0: Ben je wel eens west?
2: Nou, om eerlijk te zijn, ik ben er nog nooit west. Dat zal dit de eerste keer weer.
0: Ik ben er nou twee keer west. Het is wel een feestje daar, hoor.
2: Ja, dat geloof ik graag. Ik voel me er wat tussen bij die mensen.
0: Nou, mooi. Nou, wie weet dat jij dan inderdaad die zondag de 16e daarin kunt gaan. Ik laat de opgave nog een keer horen. Dan komt ie, hoor.
3: Zo, nu is hij op klaar aan het werk. Radio aan en hup bij de weer.
0: Wat voor muziek had Albert in dit geval opstaan, Wies?
2: Sweet Child of Mine van Guns N' Roses.
0: Upsakee! Ja, die staan daar niet op Boerenrock in dit geval.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee,
0: die waren een paar jaar geleden in Groningen, hè?
2: Oh, dat kan wel. Ja, ik heb ze nog nooit gehoord. Maar ik vind zo af en toe om dat te horen. Vind ik wel mooie muziek.
0: Ah, het is ook heerlijke muziek. Lekkere gitaar erbij. En dat betekent, Wies, dat ik mag jou feliciteren. Want jij gaat samen met nog iemand anders op zondag de 16 augustus naar het Boerenrock Festival.
2: Super.
0: Mooi zo. Blijf nog even met de lijn en ik wens je een fijne dag.
2: Dankjewel, Wim.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Straks het laatste nieuws uit de regio met David van der Spoel. Maar eerst is hij Cresip en I Would Stay.

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Het is even over half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen als Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. En de grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van het dorp valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat het betekent voor de schaderegeling. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan naar aanleiding van de aardbeving in Eleveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en leefbaarheid. Dorpshuis Ons Huus in Wapse krijgt €120.000 van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom ook fondsen aangeschreven en legt ook eigen geld in. En HZVV speelt de finale van de Noordelijke Districtsbeker op vrijdagavond 29 mei in het Groningse Haren. De wedstrijd tegen Surhuisterveen zou eigenlijk vorige week woensdag al gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege een sterfgeval aan Friese zijde. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Dankjewel David. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
11: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag. Dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja. En daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.
0: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Mick Hucknall samen met zijn band Simply Red. En Money is Too Tight to Mention.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is bijna 9 minuten overal wel. Ellie, die is vanmorgen voor ons op Chuck. En volgens mij, Binse, waar jij bent redelijk wies met het weer op dit moment. Dat zal het vandaag misschien niet helemaal zo wezen, maar de komende dagen wel, Ellie.
3: Ja, goedemorgen. Ja, op dit moment ben ze er inderdaad heel erg wies met. Het is hier eigenlijk prima weertje. De zon probeert een beetje deur te komen. Ja, als het maar dreug is. Het allerbelangrijkste, hè, Halmenning?
4: Nou, zeker weten. Maar daar valt een stiet alles met. Dus gistermorgen begonnen wij goed. Gewoon lekker weer. Het was toch 5-6 uur was dreugen. En nou ja, goed, dat ging prima zo. De mensen waren super tevreden. Nou, en vandaag valt inderdaad op dit moment gewoon nog met. En mensen gewoon lekker op pad. En ja, we mag niet klagen tot nu toe.
3: Goed zo. Ik zal even uitleggen waar we bent. Wij bent bij de Baken, is het volgens mij. Hè? Ja. Dat is op vlak voor het terrein van de Johannes Postkazerne in Havelte. Of in Darp, zoals je het ook wilt noemen. Wat is dit precies?
4: Nou, vroeger heette het inderdaad de Baken. En tegenwoordig heet het Ecozoom Havelte, zeg maar. En het is vanuit het beginsel is het een militair thuis. Maar vroeger had je de protestants militairen en de katholieke militairen thuis en de humanistische, zeg maar. Nou, die ben in 2010 samengevoegd tot één organisatie. En toen hebben we de Ecos eraan gekoppeld. Want Ecos is weer een organisatie die dus meegaat op uitzendingen. Irak, Afghanistan, Joegoslavië, op verzoek van de Defensie gaan wij daar ook naartoe, zeg maar. Dus,
3: en wat doen jullie daar dan?
4: Nou, dat doen wij in principe gewoon de restauratieve functie. Een stuk ontspanning en een stuk eten erbij. Dus de jongens kunnen gewoon wat anders kiezen dan in de eetzaal, zeg maar. Maar zoals op Kamp Holland in Afghanistan, waren wij eigenlijk gewoon een thuiszonk, zeg maar. Die jongens konden daar koffie krijgen. En dus als ze eenmaal ontspanning hadden, dan zaten ze gewoon bij ons, zeg maar.
3: Het sociale aspect van het geheel?
4: Ja, dat is, we zijn een huiskamerfunctie voor militairen in de basis, zeg maar. En daarnaast, nou, op de locatie hier in Nederland ook allemaal vergaders aan. Die kunnen ook particulieren gebruiken. Dus ja.
3: Maar vandaag en gisteren en morgen doen we heel wat anders. De fiets driedaagse.
4: Ja, de fiets driedaagse. Ja, die doen we al. Ik had er net in mijn hoofd met je tweeën. Maar dat doen we nu voor de 28e keer. Twee keer corona uitgevallen. Dus officieel hadden we eigenlijk een jubileumjaar gehad. Maar goed, dat lukte nog niet helemaal. Maar vroeger was het zo dat elke militair huis eigenlijk wel een fietstocht organiseerde, zeg maar. Nou, door gebrek aan vrijwilligers en zo is dat allemaal wat afgebouwd. En uiteindelijk in 2000, nou ik denk 12, 13 of zo ongeveer, is dat de stop, zeg maar, als landelijke organisatie. Alleen hier in Havelte ben we nog gewoon deuren gegaan. En hadden we nog gewoon een club enthousiaste vrijwilligers. En die organiseert elk jaar nog gewoon die fietstocht, zeg maar.
3: Jullie onderstreep maar weer eens, Drenthe is een fietsprovincie.
4: Dat zeker weten. Ja, ook al duiken we dan ook over IJssel wel in natuurlijk. Maar goed, dat kan niet anders in dit gebied natuurlijk. Want de poort van de kazernedeur, daar zit hij al in over IJssel. Ja. Maar ook dat is gewoon een prachtig gebied. En gecombineerd met elkaar is dat gewoon geweldig hier. Met het Holtingenveld, het Zwingelenveld. Richting, de Friese Wouden, zeg maar.
3: Drents-Friese Wold.
4: Drents-Friese Wold is dat. Ja, ik moest hem denken. Maar Drents-Friese Wold, dus prima.
3: Ja. Ja. Vandaag, wat voor route staat er vandaag op het programma?
4: Vandaag zitten ze richting Steenwijk. Dus een Steenwijk en dan een stukje achter Steenwijk. Ze komen net niet richting Giedoorn, zeg maar. Dus, maar goed, wel net in die hoek daar, zeg maar. En dan,
3: twee routes?
4: Twee routes, 40 en 60 kilometer. Nou, goed, we merken wel dat de 60 kilometer wel heel populair wordt. Maar dat komt natuurlijk ook door dat mensen elektrisch fietst. En dus we zitten ook wel te kijken van, nou, misschien vond je toch eens naar 50 en 70 toe. En dan hebben ze wat meer kilometers kunnen ze maken, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke makkelijk tegenwoordig op die fietsen natuurlijk. Dus,
3: ja, misschien moet je dan

0: onderweg wel een oplaadpunt hebben.
1: Ja, dat zal dan ook nog. Maar goed, meestal hebben we dan, meestal zitten we ook wel op rustpunten of controleposten. Waar de missie wel aanwezig is. Ja, dan moet je dan gewoon in nog kijken natuurlijk. Dus, maar goed, 70 kilometer op fietsen moet tegenwoordig gemakkelijk kunnen natuurlijk.
0: Ja, dat moet ook wel kunnen. En morgen nog weer een dag. En waar gaan morgen naartoe?
1: Morgen is eenmaal mijn hoofd richting Steggen daar. Dus dat is wel meer de noordoosthoek in, zeg maar. Dus daar achterlangs, zeg maar. En dan,
0: dus Friesland in, denk ik, of niet?
1: Ja, een stukje Friesland in, ja. Dan zit je net in die hoek, daar boven in, zeg maar, bij het Drents-Friese Wold. En dan, dan komt ze weer terug. Dus, en de eerste dag zaten we richting Dwingelo en Ruinenbolt en zo die kant op.
0: Kunnen mensen nog mee doen?
1: Ja, in principe, officieel hebben we dan 3 dagen. Dus dan kunnen ze 3 dagen fietsen, zeg maar. En, maar mensen een dag met fietsen, kunnen ze gewoon een dag met fietsen. Ja. We hebben gewoon dagkorten. En dan, dus als morgen zeggen, nou, morgen nog mooi weer. Het moet echt de goede kant op gaan. Dus als morgen nog een dag mee wil fietsen, kan dat zeker nog.
0: Ja, wil voor de duidelijkheid. Het is niet per se een fietstocht voor militairen of voor ex-militairen. Nee. Het is ook voor iedereen die met wil doen, hè?
1: Iedereen die met wil doen, die kan er gewoon aan meedoen. De mensen komen ook overal vandaan. Ze komen echt het hele land weg. Ik was net iemand uit Zeeland. Maar goed, Zuid-Holland, overal, alle provincies. Komt ze eigenlijk wel weg, zeg maar. Dat is gewoon wel geweldig.
0: Goed zo. Tot hoe lang is ze vandaag hier nog welkom?
1: In theorie doen we tot 11 uur inschrijven. Dus dan tot 11 uur kunnen ze starten, zeg maar.
0: Dat wordt allemaal niet meer.
1: Dat worden vandaag dan niet meer. Maar goed, weet je wel, mensen 11:15 komen ze wel nog fietsen 40 kilometer. Geen probleem.
0: En morgen?
1: Morgen hetzelfde verhaal.
0: Vanaf hoe laat starten?
1: Vanaf 9 uur starten.
0: 9 uur tot ook een uur of 11. Ja. Richting Drents-Friese Wold. Nou, dan moet ik weer een hele mooie route weten.
1: Ja, nee, zeker weten. Dus,
0: Anne, dankjewel. Ja, en voor jullie, duim dat het droog blijft.
1: Nou, daar gaan we vanuit.
0: Daar gaan we zeker vanuit. En morgen wordt het zeker beter.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké.
2: Okay. Dankjewel, Ellie.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Robert Palmer en the best of both worlds.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even tijd voor een babbeltje. En ik zag het vanochtend al. Ik denk, nou, hoe dan? Ben jij een wijnman of een bierdrinker, David?
2: Ik ben een bierman.
0: Jij bent een bierman.
2: Ja.
0: Ja, ik ben een wijnman. Ik was wel een bierman. Maar sinds een aantal jaren ben ik meer een wijnman. Dat heeft te maken met misschien ook wel het feit dat je dan 's nachts niet zo vaak uithoeft. Dat soort dingen meer. Als je wat ouder wordt, dan wordt het allemaal wat lastiger. Zonder al te veel in details te treden. Maar je snapt toch ongetwijfeld wat ik bedoel.
2: Maar je moet ook niet zoveel drinken.
0: Oh, is dat het?
2: Je moet maten drinken en er heel erg van genieten.
0: Ja, dat is ook zo. Maar in de zomer vind ik lekker bij heerlijke lekkere temperaturen. En dan een wit biertje of zo. Of zo'n Weizener-achtig iets. Of met citroen erin. Hoe noem je dat? Die?
2: Radler.
0: Oh ja, Radler, zo heet dat spul. Ja, dat vind ik nog wel lekker. Maar ik ben meer een wijnman. En nu las ik dat in Frankrijk voor het eerste keer dat men daar kiest voor bier boven een glas wijn. Terwijl ik altijd in de veronderstelling was van die ontbijten met een Chardonnay ongeveer.
2: Ja, precies.
0: Is dat niet helemaal meer zo, denk ik. Maar er gaat wel heel veel wijn daar doorheen, maar nog meer bier dus. Vorig jaar dronken ze 2,2 miljard liter wijn, Fransen. 2,2 miljard.
2: Ja.
0: Ik probeer nu altijd een voorstelling van te maken, maar dat is best veel.
2: Dat is best veel,
0: In dit geval.
2: Maar goed, het is ook een groot land, hè? Er wonen veel mensen.
0: Daar wonen veel mensen, dat klopt inderdaad. Maar de wijnconsumptie die lag ongeveer 10 miljoen liter lager dan de bierconsumptie. Dat heeft ook een beetje te maken met jeugd, die daar veel meer een bier-minded is. En, wat ik op zich wel grappig vind, ze letten meer op hun gezondheid en kiezen daarom vaker voor gezonderder alternatieven. Ja, er zit iets minder alcohol in, wellicht in bier.
2: Ja, maar kun je dan niet zeggen dat een glas bier gezonder is dan een glas wijn?
0: Nee, volgens mij ook niet. Dus alcoholvrij, dat gaat in ieder geval ook wel hartstikke goed daar.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel een ontwikkeling. Ik denk dat de alcoholvrije wijn nog een beetje achterblijft bij de alcoholvrije bieren.
0: Ja.
2: Dat is toch, die zijn al echt wel aardig in de buurt van hoe een normaal biertje smaakt.
0: Ja, want dat had ik eerder ook altijd. Want dan smaakte het ook niet als een bier. Net of je de alcohol dan mist of zo. Maar dat zit dus tussen je oren natuurlijk. Dus daar moet je ook aan winnen. Maar alcoholvrij bier inderdaad is nu tegenwoordig al op hetzelfde niveau als alcoholhoudend bier. En het is ook al veel normaler om dat te bestellen.
2: Zeker de speciaal bieren. Dat doen ze best wel goed.
0: Ja.
2: En ik heb laatst een keer een alcoholvrije wijn gehad.
0: Ja, ik word daar niet vrolijk van.
2: Nee.
0: Nee, daar ga ik niet met tafel staan te dansen.
2: Daar is nog wat te winnen. Zeg
0: maar. Volgens mij wel. Maar er zullen ongetwijfeld ook weer soorten zijn. Dus natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen smaak. Wat daarbij wel acceptabel kan zijn natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar sowieso, ze hebben een hele grote trendbreuk daar. Want in 1995 dronken de Fransen nog 3,5 miljard liter wijn per jaar. Dat is een afname dus van 37% in 30 jaar tijd nu. Gemiddeld drinkt de Fransman ongeveer nog 40 liter wijn per jaar. En in de jaren 70 was dat nog 100 liter. Nu ga ik bij mezelf denken van, nou oké, hoe vaak drink ik een glasje wijn?
2: Maar dat is,
0: en
2: als je dat terugging, dat is ongeveer een fles wijn per week, hè?
0: Dus een fles wijn per week, ja.
2: Ja, dat is toch niet zo heel gek?
0: Ik onthoud me hier even voor elk commentaar, volgens mij. Maar ik denk dat ik boven gemiddeld dan wel zit. Ja, vrees ik. En ik denk meer mensen. Maar het is gemiddeld voor iedereen, hè? Dus jong en oud, alles stelt mee.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, goed. Nou, van Frankrijk over naar Italië. Eros Ramazzotti en Piue Bella Cosa.

0: Fitmobiel nodig? Mobifit.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
0: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
9: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

Diana Ross. Op Radio Drenthe met Why Do Fools Fall in Love. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in het tweede half uur nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En straks gaan we nog wat sportnieuws bespreken. En de leukste muziek voorbij, zoals deze van Taylor Swift. Aha.

0: Meestal komt de Everlasting Love voorbij, maar deze is ook heel leuk om te horen. De Rainbow Valley van The Love Affair.
1: Wie keuvelt hier?
0: Hadden we gisteren even een kleine voorbeschouwing op het voetballen, David. En dan met name Manchester City. Die had nog wel eens punten kunnen laten liggen. En dat is natuurlijk gisteravond nog gebeurd, hè?
2: Ja.
0: Oh, ik heb het slot van die wedstrijd gezien. Stond heel lang met 1-0 achter uiteindelijk. En Haaland die maakte dan nog gelijk.
2: Ja, ik dacht, maar... ik had bijna zoiets van, dit gaat nog weer mis voor Arsenal.
0: Ja.
2: Die hebben de afgelopen jaren zoveel pech gehad. Eén keer volgens mij hebben ze op de laatste stond het hele seizoen bovenaan. Dus op de laatste speeldag het verspeeld aan Manchester City ook.
0: Ja, ja klopt.
2: Die werden toen kampioen. Een paar jaar geleden hebben ze ook... Er is helemaal niks fout dat seizoen. Dat was echt een prima, echt een goed seizoen draaiden ze. Ja, Manchester City was net iets beter.
0: Iets beter. Dus,
2: en die werden toen kampioen.
0: Ja.
2: Dus het is altijd net niet bij Arsenal. Maar nu is het net wel.
0: En ik hoorde jou vanochtend ook zeggen in de uitzending van de laatste keer. Toen zat Dennis Bergkamp erbij. Ik denk, hallo Dennis Bergkamp. Ja, ja, zo lang geleden dus.
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, ik heb hier dat elftal. Dus 2004, Arsenal 2004. Dennis Bergkamp inderdaad. Mm-hmm. Thierry Henry. Sylvian Wiltor.
0: Ah, wie?
2: José Antonio Reyes.
0: Ja, oh, dat soort mannen.
2: Ja.
0: Oh, prachtig.
2: Lang geleden.
0: Mooi zo. En natuurlijk morgen in Nederland ook de na-competitie die gaat beginnen. Waarin Groningen uit gaat naar Ajax en dan in Volendam. Dus ze spelen allebei uit, hè?
2: Nou ja, ja inderdaad. Ja. We hebben trouwens eerst vanavond nog Willem II Volendam.
0: Oh.
2: Dat is natuurlijk om promotie-degradatie. Dat wordt een spannende strijd.
0: Dat is ook nog. Ja, natuurlijk.
2: In Tilburg is dat dus. En morgen inderdaad Ajax-Groningen en Utrecht-Heerenveen. En de winnaars van die wedstrijden die spelen dan weer tegen elkaar om dat laatste plekje voor de Conference League.
0: Het zou wat zijn. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik zag gisteren wel, ook in Engeland, is weer een spionageschandaal. Southampton. Er schijnt echt voorafgaand aan een training gespioneerd te zijn door iemand van de club.
2: Ja.
0: Geloof ik in dit geval. Ik heb ook de beelden daarvan gezien. Daar zie je inderdaad echt iemand die zit met zijn telefoon. En vervolgens gaat hij er ook echt vandoor. En dat was iemand die ja, betrokken is bij de club. Dus die zijn gewoon uit de play-offs gezet.
2: Ja, vind ik echt belachelijk. Bitter. Vind ik echt belachelijk.
0: Ja, omdat dat zoiets... Ja, dan moet je echt helemaal achter gesloten deuren gaan? Of?
2: Ja, elk club heeft natuurlijk een stadion waar niet zomaar iedereen bij. Dan ga je toch dekken daar trainen als je niet wil zien dat mensen.
0: Ja.
2: Als je niet wil dat andere mensen dat zien. Dan moet je dat beter beveiligen.
0: Ja.
2: Maar als iemand daar achter een boom. Dat is de charme van zo'n wedstrijd.
0: Ja, en iedereen kan uiteindelijk achter een boom. Ja,
2: gaat zitten filmen.
0: Ja, en heel veel van de trainingen zijn gewoon openbaar. Dus iedereen kan de beelden die ze hebben gewoon delen. Maar dit was wel echt iemand van de club die er bewust op uitgestuurd is om dat te gaan doen.
2: Ja, ik vind dat mooi. Dan doe je er alles aan om te winnen. Daar gaat het toch om?
0: Ja, met het risico dat je dus weg bent.
2: Ja, maar dat vind ik dus onzin.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ik ben het niet helemaal met je eens in dit geval. Er is trouwens nog een beroep mogelijk, hè? Dus het is nog niet helemaal gedaan.
2: Ja, maar ik denk niet dat veel kans heeft. Want het schijnt dat ze in Engeland echt heel erg streng zijn met dit soort spionage dingen.
0: Ja, klopt.
2: Ik vind het mooi dat er zo'n stagiair wordt gestuurd om met een telefoontje achter een boom zo'n training te filmen. Dat is toch schitterend?
0: Ja, hè? Ja, ja. Jij houdt daar wel van dat soort dingen. Ja, ja goed. Dan moet je het ook heel stiekem gaan doen. In dit geval, hij stond gewoon nu bij de boom met de telefoon te filmen. Dan moet je ook echt in de bosjes, moet je all the way gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Of niet? Nou, we gaan het allemaal wel meemaken hoe het allemaal af gaat lopen. Al daar in Engeland bij Southampton. Dus even kijken. Bijna 20 minuten over 11. Koffie en keuvel op Radio Drenthe. Redwood Club is dit. En Hold On.

The Real Thing op Radio Drenthe met You To Me Are Everything. Straks David met het nieuws uit de regio. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Dit is Hot Chocolate en Girl Crazy.

0: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
7: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door aardbeving bij Ederveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen als Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt ook dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van het dorp valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat het precies voor de schaderegeling betekent. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Ederveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Het is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en leefbaarheid. Dorpshuis Ons Huus in Wapsen krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt ook eigen geld in. En HZVV speelt de finale van de Noordelijke Districtsbeker op vrijdagavond 29 mei in het Groningse Haren. De wedstrijd tegen FC Surhuisterveen zou eigenlijk vorige week woensdag al gespeeld worden. Maar die wedstrijd ging toen niet door vanwege een sterfgeval aan Friese zijde. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
9: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag, dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
14: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Chris Lewis, samen met Van Gant in die tijd nog. De live-uitvoering van Het is één nacht.
1: Op stap in Drenthe.
0: Vandaag even geen Drenthe archief, dat doen we volgende week gewoon weer lekker door. Maar ik duik eventjes de agenda in. En natuurlijk, wat is het nou leuker om zo op een doordeweekse dag, op een woensdag, nog een concertje mee te kunnen maken in Drenthe. En dat wel in een mooie locatie, namelijk Drentmeester in Valthermond. Ik ben al een paar keer geweest daar, maar dat is echt een mooi tentje.
2: Ja, hè?
0: Ja, dat is een prachtig mooie oude boerderij daar. Nou, Valthermond, hele grote herenboerderijen. Met een prachtig mooie locatie, mooi podium erin. En gewoon goed geluid altijd, dus goed voor elkaar.
2: Nou, staat op mijn lijstje om nog eens heen te gaan.
0: Ja, kun je best toeven inderdaad. En vanavond kun je er ook terecht voor de Canadese singer-songwriter Selena Martin. Die brengt dan een, zoals ze zelf schrijven, een intens en avontuurlijk optreden. Jawel. Krachtige zang, gitaren, elektronica en onverwachte klanken. Het is een beetje singer-songwriter-achtig artpop en postrock in dit geval. Moeilijk in één stijl te gevallen. Vangen, soms een beetje breekbaar, een beetje verstild, maar dan weer energiek en rauw. Kijk even op de website van de Drentmeester in Valthermond voor de andere gegevens. 19:30 vanavond gaat de zaal open. En ik sta even te kijken naar het komend weekend. Ja. Dan is het Dwarspop in Coevorden.
2: Dwarspop?
0: Dwarspop heet dat. Dat is op zich, ik vind die naam hartstikke leuk gevonden. Ik denk dat die met een big smile op hun gezicht naar de weersberichten zitten te kijken.
2: Ja, het wordt natuurlijk fantastisch weer.
0: Vrijdag, zaterdag en zondag.

0: 5, 26 graden zo'n beetje. Geen wolkje aan de lucht, of misschien een heel klein wolkje, maar dan heerlijk lekker genieten. Nou, dat begint vrijdagavond daar al met de Buurman en Buurman Show. Mooie Wark is er, Spang natuurlijk. Ja, komt uit die regio volgens mij.
1: Een grensfeestje.
0: Ja, dat dacht ik. En dan vervolgens ook nog een keer de zaterdagavond met een aantal optredende artiesten. En zondag, dat is wel leuk, want zondag is er ook nog een keer een gratis entree voor alle mensen.
1: Echt?
0: Ja, en dan heb je ongeveer de CCR Revival Band.
1: Dat is altijd leuk.
0: Creedence Clearwater Revival, die dan ook optreedt. En het is leuk, denk ik, om dan de kinderen ook mee te nemen. Dus dat is lekker op de zondagmiddag. En maandag kun je lekker uitslapen, want dan is het volgens mij tweede Pinksterdag. Dus lekker genieten. Heb je trouwens ook een tip en die wil je graag een keer kwijt? Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 hebben we het programma De Boer op. Kun je altijd een mailtje sturen. Doe dat dan naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen wij mee in onze programmering.

0: Castro en If You Can't Give Me Love. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer. David, dank u.
1: Joe, hè.
0: Tot de volgende keer maar weer. En straks heel veel plezier natuurlijk met Anouk. En vanmiddag ook tussen 3 en 6 nog met René Steenbergen hier op Radio Drenthe. Tot slot, Somjeu en Tonight. Nog een mooie dag. Hoi.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: begon als een reclamehitje voor, nou, je raadt het al.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een spijkerbroekmerk natuurlijk. David Dundas en jeans on. Een hele goede middag en fijn dat je luistert. Het miset wat buiten, Thomas. Dat hadden we niet meer gedacht.
3: Ja, dat hadden we niet gehoopt en zeker niet verwacht.
0: Nou, nog steeds goed voor de tuin, want er komt me daar toch een droge periode aan. Dus wat dat betreft, laat maar vallen nu nog, toch?
3: Zo is dat.
0: Wij maken ons op voor mooie zomerse dagen. Maar tot die tijd gaan we lekker heel veel andere leuke dingen doen op Radio Drenthe. Jij houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten en praat ons bij. Kan je vertellen wat er momenteel allemaal gebeurt?
3: Nou, de commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen onder andere Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en ook Smilde. Verder nog, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. En we gaan het nog even hebben over Wapsen. Het dorpshuis Oens Hoes in Wapsen, die krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Daar ga ik zo meteen ook meer over vertellen.
0: Oké, en al het nieuws kan je altijd vinden in onze app en op de website rtvdrenthe.nl. Ik ga zo bellen met iemand van de gemeente Tinalo, want in Tinalo zijn ze op zoek naar grote mensen.
3: Oh?
0: Ja.
3: En hoe groot is groot?
0: Ja, en waarom? Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Nee, ik heb ook geen idee.
0: Daar hoor je na ene meer over. Verder trekken ze hun beste pak aan momenteel in Nieuw-Buinen. Want daar maken ze zich op voor een hele leuke officiële gelegenheid. We geven natuurlijk weer kaarten weg voor het Boeren Rock Festival in Drouwenemond. Dat duurt nog even. Half augustus is een groot festijn daar. En wij hebben daar kaarten voor klaar liggen, kan je bij zijn. Zoek het uit, gaat over plaatsnaamborden in Drenthe. En onze Ellie is natuurlijk weer op Jack. Is de hele provincie al door en is nu, als het goed is, onderweg naar Nieuw-Amsterdam. Daar zitten ook een koppeltje mannen voor Ellie klaar. Hoor je meer over tegen 1:15. En natuurlijk veel muziek, hè? Dit is muziek van eigen bodem, uit Drenthe, Jolien. Wat Westerf is dit, op Radio Drenthe.

0: Never Find Another You van de Seekers. Feest in Nieuw-Buinen vanmiddag. Daar wordt de vernieuwde speeltuin Kindervreugd namelijk geopend. En aan de telefoon heb ik Jaap de Vries, bestuurslid van Kindervreugd. Een hele goede middag, Jaap.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Heb je je goede pak al aan?
1: Nou, daar hebben we nog even voor. De opening is om 14:30.
0: Ja, maar een mooie dag vandaag, of niet?
1: Ja, zeker. Hele mooie dag. Een mooi symbolisch eindpunt aan een heel mooi project.
0: Ja, die speeltuin daar in Nieuw-Buinen, die bestaat al heel lang, hè?
1: Ja, klopt. Wij bestaan dit jaar 65 jaar. Ja. Dus de speeltuin is opgericht in 1961.
0: Ja, en die heeft een tijdje stilgelegen afgelopen tijd.
1: Ja, klopt. Wij hadden... het was eigenlijk een wens van onze voormalig secretaris Willy Boerens, die inmiddels helaas overleden is. Was het een wens om de speeltuin helemaal te gaan vernieuwen. En dat hebben we gelukkig het afgelopen jaar kunnen oppakken. Maar dat betekent wel, als je je speeltuin helemaal leeg gaat halen, helemaal opnieuw gaat ontwerpen. En eigenlijk met meer dan 90% nieuwe toestellen gaat inrichten. Ja, dan kunnen de kinderen daar even een tijdje niet terecht natuurlijk.
0: Nee, en ik zag op jullie Facebookpagina allemaal mooie foto's van mensen die druk bezig zijn in die speeltuin. Je hebt echt met elkaar de schouders eronder gezet daar, hè?
1: Ja, dat is ook wel kenmerkend voor onze omgeving, voor onze buurt. Er is een behoorlijke, hoe moet je het noemen, sociale cohesie of in elk geval samenwerking. En de speeltuin is van iedereen, voor iedereen en ook door iedereen.
0: Ja, die moet nog 65 jaar mee, Jaap.
1: Ja, we hopen dat we nu in elk geval de basis hebben gelegd voor de komende 40 jaar.
0: Ja, want wat is er nou allemaal veranderd dan?
1: De speeltuin was voorheen met name ingericht op spelende kinderen uiteraard. Maar er was niet echt een plek voor kinderen met een beperking. Dus we hadden gewoon een speeltuin met voornamelijk gras, toestellen die op valzand stonden. Dan ben je natuurlijk niet echt benaderbaar voor kinderen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoel. Dus we hebben op 29 mei vorig jaar hebben wij de kinderen uitgenodigd in de speeltuin, zodat zij met behulp van een partner van ons hun eigen unieke speeltuin konden ontwerpen. Mm-hmm. Heel veel van die elementen hebben wij ook mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp. Waardoor wij nu uiteindelijk een speeltuin hebben gerealiseerd met een half verhard pad door de speeltuin heen. Dus alle toestellen zijn bereikbaar, ongeacht of je nou wel of geen beperking hebt. Veel toestellen staan ook weliswaar in het gras, maar zijn wel voorzien van zogenaamde doorgroeimatten. Dus het is een soort halfverharding. En waar we heel trots op zijn, is dat wij een hele mooie draaimolen nu in de speeltuin hebben. Die geschikt is voor 6 kinderen en tot 3 rolstoelen.
0: Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Wat zou Willy dat mooi hebben gevonden, toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dat denk ik.
0: Willy, meer dan 40 jaar, las ik, is hij erbij betrokken geweest. En heeft zelfs een lintje ervoor gekregen. Hey, wat gaat er vanmiddag gebeuren?
1: Vanmiddag hebben we om 14:30 hebben we de opening van de speeltuin. Dus we hebben eerst een woordje van onze voorzitter. Daarna komt een dame van het Samenspeelfonds. Dat is eigenlijk een combinatie tussen Jantje Beton en de Nederlandse Stichting Het Gehandicapte Kind. En die heeft een substantiële bijdrage geleverd aan dit project. Net als onder andere ook het gebiedsfonds hier lokaal en de gemeente natuurlijk en de provincie en nog een aantal andere bijdragers. Maar die gaat ook even een verhaaltje houden over het doel van een samenspeelfonds en wat daar nou zo belangrijk aan is, dat alle kinderen samen met elkaar kunnen spelen. Dan volgt er nog een symbolische overhandiging van de cheque. En daarna volgt dan onze burgemeester Jan Seton. Die zal een klein toespraakje doen, waarna of dat de speeltuin symbolisch geopend wordt door de loco kinderburgemeester van de gemeente Borgerodoor.
0: Leuk. Nou, maak er een ontzettend mooi feestje van. Het is prachtig om te zien hoe jullie dat met elkaar allemaal hebben gedaan. Vanmiddag om 2:30 is het zover. En dan gaan er heel wat mensen weer heel wat jaren plezier van hebben. Ja, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Half 1 exact is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
7: Goedemiddag Anouk. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Edeveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat dit voor de schaderegeling gaat betekenen. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Edeveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft daarom voorrang gegeven aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel 2300 asielzoekers. En dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. Dorpshuis Oens Huus in Wapsen krijgt €120.000 van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt daarom ook wat eigen geld in. En bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Onder meer bij Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hogeveen houdt de vakbond FNV poortacties. Bij de ingang delen ze informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl werkgevers niet verder willen gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl, maar ook in de app.
6: Thomas, dank je wel. Gaan we naar het weer, Roland van der Zwaag. Goedemiddag, Roland.
8: Ja, goedemiddag.
6: Oh, ik zag hier beelden vanuit het centrum van Assen. Daar heb je echt misschien wel 2-3 paraplu's voor nodig.
8: Ja, er is, op dit moment is er, zijn er een aantal buien actief. Die buien die hebben bijvoorbeeld in Diever hebben die 8 mm zomaar even achtergelaten. Andere plekken hebben nog maar een lichte bui gehad. De komende 3 uur kan dat nog steeds gaan plaatsvinden. Af en toe trekt er even een bui over. En omdat de wolken vrij snel gaan, geeft dat wel aan dat er nogal wat wind staat. De wind is echt wel boven de 30 km per uur. Windkracht 4, soms even windkracht 5. Vandaar dat die buien ook vrij snel overtrekken. Dus ja, heb je een bui, paraplu even opsteken. En na 10 minuten is meestal, denk ik vandaag, de bui wel weer verdwenen. Dus het valt wel mee.
6: Maar dit zijn de laatste buitjes, geloof ik, hè?
8: Ja, dit zijn voorlopig, als je het hebt over de hele dagperiode, is het alleen vanmiddag nog kans op een bui. In de namiddag zijn die buien verdwenen. Komt de zon er ook vaker bij. Dan krijgen we regelmatig de zon even te zien. De temperatuur die zal nog net even hoger uitkomen dan we nu al hebben gehad. 16, 17 graden. Wordt waarschijnlijk vanmiddag ruim 17 graden als er weer eventjes wat zon bij komt. Nou, komende nacht blijven de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. We zitten in die warme lucht eigenlijk. We noemen dat eigenlijk subtropische lucht. En de minimumtemperaturen die komen uit zo rond de 11, 12 graden. graden. Morgen is de neerslag echt verdwenen. Dan hebben we eerst even 's ochtends tot begin van de middag hebben we wat zon en vooral ook stapelwolken die zich wat gaat uitsmeren. We hebben dan een matige westelijke wind en de aantal dagen waarbij de temperaturen boven de 20 graden komt. Normaal hebben we dat al. Zouden we er al een stuk of 8 tot 10 moeten hebben gehad. We hebben er nog maar 3 gehad boven de 20 graden. Nou, morgen halen we dat waarschijnlijk. Halen we nummer 4. En als we morgen dan 's middags kijken. Dan zien we dat de zon veel beter doorbreekt. Dus dan wordt het echt wel lekker lenteweer. Bij een graad of 20 tot 21. Nou, die temperatuurstijging gaat gewoon door, Anouk. We krijgen dan in ieder geval op vrijdag. Krijgen we temperaturen nou, richting de 3, 24 graden. En in het weekend zelfs zaterdag misschien wel 25 graden.
6: Ja, man. En dan hebben we ook nog een lang Pinksterweekend. Kan je al naar die maandag kijken?
8: Jawel hoor, ik kan er wel naar kijken. Als we Pinksterzondag pakken, dan zie ik dat de wind gaat draaien naar het noorden tot noordoosten. Dan komt die lucht over de koelere Noordzee. En dat betekent dat we niet meer die 25 gaan halen. Maar goed, 21, 22 in het noorden van Drenthe tot wel 23 in het zuiden van Drenthe. Volgens mij zijn dat prima temperaturen voor de zondag en ook voor Pinkstermaandag.
6: Oké. Ronald, dankjewel. Een mooie dag nog.
8: Joe, mooie dag.
6: Hoi. In Feyenoord, daar zitten mannen en vrouwen klaar voor Ellie. Ze willen hun handen uit de mouwen steken. Waarom, dat hoor je zo meteen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Anouk in de middag.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd.

0: Met Jan Smit.
1: Op Tjak.
2: Met Ellie Smit.
0: Waar ben je nou weer beland, Ellie? Goedemiddag.
3: Ja, mooi. Ik ben in Amsterdam Veenoord, het tweelingdorp in de Veurkamer. En ja, hier ben ik allemaal handige Harry's bezig. Goedemiddag, Tjerk.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, handige Harry's allemaal, of niet?
4: Ja, daarom. Dat is de bedoeling van het Repair Café. We zijn nu in de tweede week, zitten we hier. Vorige week begonnen. En ja, waarom nou een repaircafé hier in Nieuw-Amsterdam-Veenoord? Er zijn mensen die ontdekken steeds meer van de maand is langer dan dat het inkomen of de uitkering lang is. En ja, daar loop je niet mee te koop natuurlijk. En dan is het van, er gaat iets kapot. Ja, dan gooi je het weg. Je komt hier naartoe en wij repareren het voor, nou, gratis.
3: Oké. Okay. Ik vind het mooi dat je het zegt, maar ik kan niet zo snel bij je. Kom met de microfoon. Wat wil je zeggen?
5: Zelfs als de maand niet te lang is, repareren we nog.
3: Je repareert voor iedereen?
5: Altijd. Maakt niet uit.
3: Kijk eens aan. Nou, dat vind ik een hartstikke mooie streep. En Tjerk, jullie zijn vorige week van start gegaan. Nou, toen was er nog niks, hè?
4: Nou, we hebben dus twee mensen gelukkig gemaakt. Er was een mevrouw die kwam hier met een lampje van een 5-jarige dochter. En dat lampje dat maakte vreselijk veel lawaai. Toen heeft mijn collega, die hebben hem los kunnen krijgen. Toen bleek dus drupje olie op de as. Lampje weer gerepareerd. Ding was geruisloos. Toen kwam er dus een mevrouw met een koffiezetapparaat. Zo'n Dolce Gusto. Die zegt van, nou, als ik hem aanzet, mijn schakelaar blijft rood. En die moet eigenlijk groen worden. En toen was er dus een andere collega die zei van, ja, maar mevrouw, hebt u hem wel eens een keer ontkalkt? Nee, moet dat dan? Nou, toen hebben we er twee keer een halve fles azijn door gedaan. En het lampje werd...
3: Laat het meneer Doltje nog wat niet horen.
4: Nou ja, goed. Lampje werd weer groen. Mevrouw dolgelukkig, ze zei, ja, ik heb al ondertussen een andere gekocht. Nou ja, dat is een beetje zonde natuurlijk. Maar het ding werkt dus weer.
3: Het is natuurlijk ook zo, het leven is tegenwoordig hartstikke duur. En steeds meer mensen ontdekken, denk ik, dat repareren gewoon veel goedkoper is als nijkoop.
4: Ja, zeker weten. En ja, alles wordt duurder. En als je zelf bijvoorbeeld de AOW hebt, ja, de inflatie is 3% nog wat. Maar ja, de AOW gaat niet met 3% per jaar omhoog. Dus repareren is een goed alternatief, denken wij. Dus vandaar dat we zitten hier trouwens elke woensdagmiddag van 1 tot 4. Mensen kunnen zo binnenlopen.
3: Maar dan moet je ook wel ergens verstand van hebben. Want de een die heeft misschien een kapotte computer. En de ander heeft een televisie. En de derde heeft inderdaad een koffiezetapparaat.
4: Ja, nou, we hebben allemaal een beetje verstand van techniek. Ik zelf ben zendamateur. Dat wil zeggen, geen plaatjes draaien, maar al 40 jaar... Dus met PTT-papieren. Ja, en dat zit een beetje in mijn richting, die techniek. Nou, en dan hebben we hier ook nog... Ja, iedereen heeft een beetje zijn specialiteit.
3: Ja, want door is deze meneer gespecialiseerd in?
4: Dat kan ik zelf wel even zeggen.
6: Oh god, moeilijke vraag. Nou, ik doe mijn best op wat er kapot is, zeg maar. Het moet wel kapot worden, anders repareer ik het niet.
3: Hoe moet ik dat uitleggen?
6: Nou, net zoals ik het zeg, hè. Want wij repareren geen ding die het nog doen. Maar...
3: Ja, maar je hebt ook een
6: specialist.
3: Een ding en ook dingen kapot maken vooral.
6: Ja, vooral ook. Ja, want er staat achter op ons reparatiebonnetje. Als het bij ons kapot giet, ja, dan is dat niet onze verantwoording. Maar we proberen het wel te repareren.
3: Ja, snap.
6: En we hebben natuurlijk hier het internet als grote vriend. Hè?
3: Ja. Grote vriend YouTube, hè?
6: Ja, wel, YouTube, kijk met een filmpje en dan stiert erop wat je moet doen. En nou ja, dat helpt ons enorm.
3: Dan wordt het vast wel leuk. Nou, hier zit net meneer. Die meneer die heeft heel veel te vertellen. Maar wat kun jij het beste repareren?
5: Wij kunnen alles. Computers, alles. Echt waar.
3: Ik denk, Tjerk, dat jullie het straks hier heel erg verschrikkelijk druk gaat krijgen.
4: Ik moet nog wel een opmerking maken. Het is niet de bedoeling dat je hier met een kapotte koelkast langskomt... of een wasmachine of een grootbeeld tv in de nek. Het is echt huishoudelijk apparatuur.
3: Klein spul waar je een fietstas met kunt nemen.
4: Ja, bijvoorbeeld.
3: Maar stel nou dat iemand wel problemen heeft met een koelkast. Kun je dan ook bij hem of haar thuis langs gaan? Of is dat niet de bedoeling?
4: Dat is nog niet de bedoeling. We hebben gewoon gezegd van kleine huishoudelijke apparatuur. Mensen komen hier. Wij repareren het. Is er nou echt een dramatisch iets en er moet bijvoorbeeld een onderdeel besteld worden. Ja, dan in overleg van, dan ben je natuurlijk wel kosten. Maar de reparatie in zich is allemaal gratis. Geen voorrijkosten, geen loontoestand. Het is, ja, dat is nou... Repair Café.
3: Hebben jullie ook nog mensen nodig die jullie kunt helpen met het repareren van het een en het ander?
4: Ja, en we hebben al een beetje het idee van mensen komen hier En we, als ze belang hebben, dan proberen we hun te leren. Zo van, kijk, zo werkt dat schroefje en zo werkt dit apparaatje. En nou, we hebben hier dan een multimeter. En ja, dat is gewoon een handig apparaatje. Maar hoe werkt nou een multimeter? Nou, dat legt me dan uit. En dan kunnen ze het zelf doen. Samen met ons eventueel.
3: Hartstikke goed. Hartstikke mooi dat jullie dat doen. Mooi initiatief. Elke woensdagmiddag tussen 1 en...
4: 4.
3: Tussen 1 en 4 ben je welkom in de Veurkamer in Nijmegen.
0: Hartstikke goed, Ellie. Dankjewel. Tot later.
3: Doedoe.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Dat is mooi, toch?
1: Bij ons staat die achterdeur ook altijd los.
0: Joe Buck and The Way You Take Time. En dit zijn de Bengals op Radio Drenthe. Walk Like an Egyptian.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: True Lease met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Simon en You Can Call Me Al.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Hij is weer geopend. Oproepjes doen op Radio Drenthe, dat kan altijd, hè. Stuur even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Of app of bel even 0592 33 11 88. Ons oog viel op een berichtje dat we kregen vanuit de gemeente Dinalo. We kregen namelijk een berichtje dat er gezocht werd in de gemeente naar grote mensen. Nou, wij dachten, dat is een beetje vreemd. Hoe zit dat? Nienke van Team Sport Dinalo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Op zoek naar grote mensen, waarom en hoezo?
3: Ja, dat klinkt een beetje gek misschien. We zijn niet op zoek naar grote mensen in de zin van dat ze heel lang of groot moeten zijn. Maar we zijn op zoek naar mensen die impact maken voor de jeugd. Dus dat ze zich inzetten voor een gezonde jeugd in onze gemeente.
0: Ah, mensen met een groot hart, een goed hart.
3: Met een groot hart, absoluut. Ah,
0: en waarom zoek je die mensen?
3: Nou, wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde leefomgeving. En daar zijn natuurlijk grote mensen voor nodig. De kinderen kunnen dat niet alleen. Om gezond op te groeien zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel vrijwilligers nodig. Bij verschillende partijen, bij sportverenigingen, op scholen. Die zich inzetten om de kinderen een beetje meer gezondheid te wensen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En daarom willen we graag iemand in het zonnetje zetten daarvoor. Een vrijwilliger of iemand, mag ook een professional zijn, die zich inzet om de jeugd gezond te krijgen.
0: Oké, één iemand in de hele gemeente Dinalo die dus de jeugd stimuleert om gezonder te leven.
3: Ja, en dat moet natuurlijk, iemand kan aangedragen worden. Dus het kan een verrassing zijn om iemand voor te dragen. En dat kan naar sportapenstaartje.tinalo.nl. En er zijn nog 5 dagen voor om de aanmelding binnen te krijgen.
0: Ja.
3: Dus voor iemand die zich echt inzet voor de jeugd. Die bijvoorbeeld het fruit klaarmaakt in de rust tijdens een wedstrijd. Of op school fruit klaarmaakt. Of op wat voor manier dan ook zich inzet. En dat kan ook met beweging te maken hebben, met voeding. Die zich echt inzet voor de jeugd.
0: Oké, en hoe ga je die dan in het zonnetje zetten?
3: Ja, dat is de verrassing.
0: Heb je al wat aanmeldingen binnen?
3: Nee, op dit moment nog niet. Dus heel erg welkom dat mensen zich aanmelden in de gemeente Dinalo.
0: Ja, het lijkt me ook lastig om die mensen te krijgen. Ja, want hoe lang heb je dit al opengesteld?
3: Nog maar kort, zeg maar 2 weekjes of zo.
0: Mm-hmm.
3: Maar we hebben het de voorgaande jaren ook gedaan. En dan is het bijvoorbeeld iemand van de sportkantine die in het zonnetje is gezet. Of iemand die peutergym geeft, vrijwillig. Of iemand die helpt in de schoolmoestuin.
0: Ja.
3: Dat soort type mensen, die hebben we eerder in het zonnetje gezet. En daaraan kan gedacht worden.
0: Oké, en je hoeft je dus niet zelf op te geven. Maar je kan ook denken, ja, maar mijn buurvrouw die regelt dat allemaal. Als haar naam doorgeef, dat kan, hè?
3: Ja, en graag met een korte omschrijving van wat diegene dan doet voor de jeugd.
0: Ja, en het kan dan naar sport@tinalo.nl.
3: Dat klopt.
0: Ja, en dan voor 25 mei opgeven. En wanneer, of is dat ook nog geheim, ga je die persoon in het zonnetje zetten?
3: Nou, in juni is de week van de gezonde jeugd. Dus tegen die tijd willen we eigenlijk diegene in het zonnetje zetten.
0: Oké, dan hoor ik graag van jou, Nienke. Want ik ben wel benieuwd wie eruit rolt, welk groot mens in Dinalo.
3: Ja, nou, we houden jullie op de hoogte.
0: Graag. Sport@tinalo.nl, daar kan je naartoe mailen. Nienke, dankjewel, succes!

0: The Birds op Radio Drenthe. En turn, turn, turn.
1: De slingerplaat.
0: We gaan het hebben over de examens die in volle gang zijn. Heb jij iemand in jouw directe omgeving, Thomas, die examen doet dit jaar?
2: Nee.
0: Helemaal
2: nee,
0: niemand?
2: Nee, nee. Okay. Nee, we zitten in onze familie in de hele jonge kinderen nog. In die zin allemaal nog... de oudste is basisschool, denk ik.
0: Oh, ja. En ook geen buren of zo?
2: Nee.
0: Of dat zie je misschien vanzelf wel?
2: Ja, ik zie vanzelf uiteindelijk
0: juni,
2: vlaggetjes hangen natuurlijk.
0: 11 juni? Wanneer krijgen ze uitslag?
2: 11 juni is de grote uitslagendag natuurlijk.
0: Ja, 175.000 kinderen ongeveer. Die doen er dit jaar examen. Waaronder mijn nichtje Duwertje.
2: Ah.
0: Duwertje doet HAVO-examen en eigenlijk, na elk examen hebben we wel even contact. En ze zag enorm op tegen wiskunde, had ze gisteren op de HAVO. Oh. En een beetje half-half gevoel
2: half-half.
0: Had ze erover. Ja.
2: Ja.
0: En vandaag, en daar is ze hartstikke goed in, heeft ze Duits. En dat heeft ze al achter de rug, zie ik. Want dat is vanochtend, jawohl.
2: Goedemorgen.
0: En vanmiddag staat er nog biologie op programma. Maar wij dachten, daar kunnen wij wel wat mee.
2: Zeker, want we hadden nog helemaal niks met het examen gedaan. Dus wij dachten, we gaan vandaag lekker in Duitse sfeer. Vanwege het examen Duits voor de HAVO.
0: Ja, dus kom maar door. Lekkere Duitse plaatjes. 0592-33-1188. Als je eentje weet, app of bel hem door. Ja. Dan gaan wij een mooi rad samenstellen met alleen maar Duitse knijters. Dat is altijd wel leuk, hè?
2: Zeker. Er komen echt dan ook altijd hele verrassende plaatjes naar voren.
0: Ja. Duits is wel een thema vandaag. Want ik
2: Absoluut.
0: Kreeg ook net een appje van mijn dochter die een mondeling Duits had. Die doet geen examen, maar heeft dan een toets gehad. Een 7,7.
2: Ach, fantastisch.
0: Nou, 0592-33-1188. Als je een Duits plaatje door wil geven. We gaan een mooi gevarieerd rad maken. Ik zie al wat appjes binnenkomen. Oh, dat gaat allemaal weer lekker daar. Ik zie de telefoon ook alweer gaan. Dat
2: ja,
0: is ook
2: ik heb
0: mooi.
2: Ook al eentje doorgeschakeld.
0: Ja, goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
3: Anouk, goedemiddag. Bert Ellery.
0: Hallo Bert.
3: Ik ben onderweg. Ik zit te luisteren naar jullie op de A28. En ik vind het Duitse slagers mooi. Ik heb een hele oude, uit de oude doos. Ik koop weer liever een Tirolerhoed. Die is weer zo goed. Dan mag ik avond blasmuziek in mijn moederzelf bestaan.
0: Oké. Bert, je bent de eerste beller, dus je mag er een letter aan koppelen. Welke wil je?
3: Nou, dat is de B van Bert, hè?
0: De B van Bert. Noteren wij.
3: Ik ben onderweg, blijf luisteren, maar ik vind het zo jammer. Ik raak jullie kwijt bij Nunspeed. Ik ga naar Nieuwegein examineren. En dan raak ik jullie kwijt. Dat vind ik altijd zo jammer. Ik heb het aangegeven. Waarom kun je niet wat meer straalzetters neerzetten?
0: Ja.
2: Dat heeft met Den Haag te maken, met de regelgeving.
3: Nou ja, jullie hebben kennis in Den Haag. We hebben een nieuwe goede burgemeester. En er zit nog een bedrag duurdere man in Assen. Dat die zo doet.
0: Kom maar snel weer terug. Ga maar. Oeh, we hebben een hele slechte lijn daar.
2: Bert, goeie
0: reis.
2: We zien
0: je later weer.
2: Doei.
3: Oké,
2: hoi.
0: 0592-33-1188. Kom maar door met jouw Duitsstalige liedjes vandaag.

0: The Hollies and the Air That I Breathe. Zometeen praat Thomas Eggertje bij over het nieuws uit de provincie.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
0: In Hogeveen.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
0: Het is 2:30, het nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
8: Goedemiddag Anouk. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Gilbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat dit voor de schaderegeling gaat betekenen. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Eleveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. Dorpshuis Oens Huus in Wapse krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig voor de hele renovatie. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt daarom ook eigen geld in. En bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Onder meer bij Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hogeveen houdt vakbond FNV poortacties. Bij de ingang delen ze informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl de werkgever niet verder wil gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
0: Dankjewel Thomas. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
9: Vanmiddag waait er een matige, soms even een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperaturen die schommelen zo rond 16 tot 17 graden. Er zijn wolken, de zon die breekt ook af en toe door en er kan nog een enkele bui vallen. Nou, vanavond is het droog en de minimumtemperatuur blijft boven de 10 graden.
0: Op zoek naar Duitse knijters, weet jij er eentje? Geef hem door, 0592 33 11 88.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Anouk in de middag.

Chaka Khan op Radio Drenthe. Wij gaan ons even alles op een rijtje zetten. We krijgen zoveel leuke suggesties binnen. HAVO deed vandaag examen Duits. En wij dachten, wij zoeken Duitse plaatjes. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties.

0: De Slingerplaat.
1: Martijn was dat met Ineens is het weer lente. Nou, de zomer die komt er gewoon aan. Wij gaan eens even een paar suggesties laten horen. Wij hebben het examen Duits, wat vanmorgen door de havisten is gemaakt, aangegrepen om daar liedjes bij te zoeken. Ja, en dat zijn er zoveel, Thomas, dat we echt lang niet alles kunnen laten horen.
2: Ja, ik heb ook niet alle telefoontjes op kunnen nemen. Daarvoor excuses, maar het was zo druk en met knippen. En nou ja, goed. We hebben er een aantal op een rijtje gezet, volgens mij een stuk of 9. Laten we gelijk maar aftrappen met de suggestie van Jenny Knol, ze kwam met Kodo.

0: En bij de volgende ga ik heel wat namen vergeten. Want Gijsje en Hilly zie ik staan in ons bestand. Maar in de app zag ik hem ook heel vaak voorbij komen.
1: Ja.
0: Dus deze komt sowieso op het rad.
2: Du allein kannst mich verstehen.
0: Peter Maffay en du. Adriaan en Ria komen met deze.
3: Junge, kom bald wieder. Bald wieder nach Hause.
1: Dan Roelof Kregel en Ali, die kwamen allebei met Jürgen Markus en Ein Festival der Liebe.
0: Ein
4: Festival der Liebe soll unser Leben sein. Und alle
0: ja, en dat we wederom een gevarieerd rad krijgen, dat hoor je wel als ik de volgende instart. Want ook deze kwam meerdere keren binnen.

0: Mees.
1: Oh, lekker toch?
2: Rammstein! Ja, en even in contrast, deze komt via Hanny binnen.
3: Een beetje vrede, een beetje zonne voor deze erde.
2: Het is toch prachtig?
1: Het contrast kan niet groter, nee. Inderdaad.
2: Hanny heeft trouwens ook een zoon die examen doet dit jaar. Dus fingers crossed.
1: Fingers crossed.
2: Ja.
1: Dan onze eigen Arjan Plat. Die kwam met een suggestie. Nena en Noor Getraumt.
4: Ik heb nooit aan niets verzuimd. En ik heb nur van dir geträumt. We hebben ons lang niet meer gezien. Ik ben maar zu dir
2: rüber. Arjan is sowieso een groot Nena-fan. En die stuurt meerdere nummers in. Maar Noor Getraumt zetten we erop. Nena, Arjan. Carla, kom met deze.
5: We willen niemals auseinander gehen.
2: Nog eentje om het af te leren.
1: Ja, die komt van Freerkje, Helene Fischer en Atemloos durch die Nacht.
6: Atemloos durch die Nacht, spür was Leben mit uns macht.
2: Ah, het maakt niet uit bij welke letter die stopt zometeen.
1: Wordt feest.
2: Ja. Hi met Anouk.
7: Hoi Anouk, met Nico Scholten.
2: Hey Nico, jij mag de allerlaatste suggestie doorgeven.
7: Ik heb een hele oude, Heintje.
2: Ja.
7: Ik bouw die Rijn Sloos.
2: Ja, natuurlijk. Die hoort er ook bij, een klassieker. Nico, dankjewel. Okay.
7: Doei.
1: Hoi.
2: We sluiten de lijnen en we gaan 26 liedjes uitzoeken. Dankjewel.

0: Leon Rimes can find the moonlight.
1: De slingerplaat.
0: Waar gaan we mee uit? Nou, in ieder geval met een Duitse knijter.
2: Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja. Je hebt het rat erbij staan.
2: Zeker.
0: We hebben 26 Duitse liedjes gekoppeld aan een letter van het alfabet. Aanleiding is dat HAVO vandaag examen Duits deed. Ja, draai maar. Dan kijken we met welke Duitse platen we eruit gaan. Pak ik het lijstje er alvast bij met het alfabet. En dan zoek ik even op welk liedje bij welke letter hoort. Waar stopt die? Ik kan net niet meekijken.
2: De F. Ja. Hij zat even een beetje tussen de F en de G, maar uiteindelijk is het de F geworden. En welke platen vinden wij daaronder, Anouk?
0: Nou, ik zie dat dat de suggestie is van Bert en Arjan. Dit is Nena.
1: De slingerplaat.

0: Voordelig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via de Nieuwe kolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: wat een lekker begin weer. ABBA op Radio Drenthe, Honey Honey.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ja, dat is niet zomaar een festival. Dat wordt georganiseerd halverwege augustus bij ons in de provincie. En het lijkt al steeds groter en groter te worden, Tom.
2: Ja, het gaat een beetje richting Zwarte Cross.
0: Ja,
2: alleen ja, de organisatie wil daar wel een beetje voor behoeden. Want het Zwarte Cross is nu eigenlijk een soort van gemeengoed geworden.
0: Ja.
2: Daar gaat gewoon iedereen gaat daarheen. Dat willen ze bij Boer Rock, willen ze dat toch wel een beetje klein houden. Terwijl het eigenlijk niet meer mogelijk is om het klein te houden.
0: Nee, dat lukt toch niet. Als je ook naar de line-ups kijkt. André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Jannes. Jan Versteeg van Blikkendag. Nou ja, grote namen die op het podium staan. Maar ook allemaal andere leuke dingen die er te beleven zijn. Bij het Boeren Rock Festival. Maar wij hebben kaartjes liggen voor de dag dat de mannen optreden die ik net noemde. Het zijn inderdaad allemaal mannen. Jannes, André Hazes junior.
2: Maar zijn er vrouwen?
0: Ja, ik moet even goed kijken. Daar kom ik op terug.
2: Dat is beloofd.
0: Maar goed, kaarten zijn te winnen als je het liedje weet te herkennen dat gedraaid wordt op de trekker.
3: Wat een fantastische dag vandaag, een trekker erin. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Luistert Robert na op de trekker? Ja, je moet goed luisteren, maar dan herken je wel een hit, denk ik. Als je het weet, kan je nu appen of bellen 0592 33 11 88. Dit is Peter Koelewijn.

0: De nieuwste single van de Rolling Stones. Eigenlijk een voorproefje van een nieuw album. 10 juli verschijnt hij. En deze staat er dus ook op. In the Stars, de Rolling Stones.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja, en ik heb nu Roelof aan de lijn. Roelof Brands uit Rolde. Goedemiddag, Roelof.
2: Ja,
0: hi, en jij herkent je wel in de mannen die op de trekker zitten, hè?
2: Ja, ik heb ook een trekker zonder van die oortjes en wel een radio. Dus dat is altijd van, wat is het nou precies op? Dus,
0: En dan wordt je muziek overstemd door het lawaai van de trekker. Ja. Ja. Waar luister jij naar dan, Roelof, op de trekker?
2: Eigenlijk staat hij altijd op de rende. Dus wat jullie draaien, dat hoor ik dan.
0: Oh, nou, dat is mooi om te horen.
2: Ja, en dan kun je een keer meedoen met een spelletje.
0: Ja, hartstikke goed. Maar je zit niet nu op de trekker.
2: Nee, ik heb nu in de auto. Ik moest wat halen voor de trekker. Dus,
0: Oké.
2: Nee, nu niet. Ik ga niet op de trekker.
0: Nou, Robert die zit er wel op en die probeert een liedje te luisteren. Deze.
3: Wat een fantastische dag vandaag, een trekker erin. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Waar luistert hij naar, Roelof?
2: Brian Adams met Run To You.
0: Ja, jij hebt daar natuurlijk gespitste oren voor. Jij hoort dat meteen.
2: Ja,
0: hey, gefeliciteerd. Ik heb 2 kaarten voor je voor Boeren Rock. Wie ga je meenemen?
2: Ah, mevrouw, denk ik. Maar het wordt een hele gezellige zondag.
0: Gezellig. Blijf even aan de lijn, Roelof. Krijg je Thomas en die vertelt je hoe je ze krijgt. Ja?
2: Is goed. Prima, dankjewel.
0: Veel succes nog vandaag op de trekker.
2: Ja, bedankt. Hoi.

Sixpence None the Richer en Kiss Me. Bijna 2:30. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Thomas. Thomas Eggens zit er klaar voor. En daarna ga ik praten met Greetje. Greetje is van de Zoek het Uit redactie. En ze heeft een vraag binnengekregen over plaatsnaamborden.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Bijna 2:30, het nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
6: Een hele goede middag, Anouk. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. Het is nog onduidelijk wat dit voor de schaderegeling betekent. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Eleveld. In Bijlen is een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht en de inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten op dit moment bijna 2300 asielzoekers. En dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. En bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere CO. Onder andere Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hogeveen houdt vakbond FNV poortacties. En bij de ingang deden ze dan informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. Dit en meer vind je op onze website rtwdrenthe.nl en op de RTW Drenthe app.
5: Thomas, dank je. Roland van der Zwaag nog met het weer.
7: Vanmiddag waait er een matige, soms even een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperaturen die schommelen zo rond 16 tot 17 graden. Er zijn wolken, de zon die breekt ook af en toe door en er kan nog een enkele bui vallen. Nou, vanavond is het droog en de minimumtemperatuur blijft boven de 10 graden.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Anouk in de middag.
15: Met

0: Julia Clark en My Love.
1: Zoek het uit.
2: Als je dat leuke muziek vindt, moet je zometeen na drieën zeker even Radio Drenthe blijven luisteren. Want dan heeft René Steenbergen nog meer juweeltjes voor je klaarstaan. Ja, het is woensdag en het is bijna 3:15. En dat betekent, dat ons Greetje weer is aangeschoven.
3: Tadaa, daar ben ik weer.
2: Ons Greetje, dat klinkt wel wat, hè?
3: Ons Greetje.
2: Ja. Nou, Greetje is van de Zoek het uit redactie hier van RTV Drenthe. En dat is een hartstikke leuke redactie. Want die
3: altijd
2: krijgen
3: heel gezellig.
2: Ja, ja, jullie krijgen ook namelijk altijd mailtjes met vragen.
3: Ja.
2: Mede kan naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl. En dan wordt er een vraag neergelegd waarvan je heel vaak ook denkt, ach, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Laat ik dat eens uitzoeken. Wat leuk.
3: Dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Heel divers ook.
2: Ja. Ja. Nu ging die over plaatsnaamborden. Wat is daarmee aan de hand? Wat voor vraag kwam er binnen?
3: Nou, onze trouwe luisteraars en lezers van de website, die weten het misschien wel. De afgelopen jaren komt er eens in de zoveel tijd komt er weer een berichtje naar boven van, er is weer een dorp waar ze of een gemeente waar ze dubbele plaatsnaamborden willen plaatsen. Dus waarop de naam van een dorp of de stad niet alleen in het Nederland staat, maar ook in het Drenthe.
2: Ja.
3: Naar Fries model, zeg maar. Weet je wel? Daar hebben ze dat ook allemaal. En ja, er was iemand die stuurde die vraag in. Van, goh, hoe staat het er nou eigenlijk mee? Want er is steeds al sprake van. Maar waar zijn ze wel? Waar zijn ze niet?
2: Ja, dus, want je zei het al. In Friesland zijn ze overal.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja, volgens mij is daar standaard. Ja.
2: Ja, wat is je opgevallen?
3: Nou, wat meteen opvalt, ik heb even een rondje langs de velden gedaan en even alle gemeentes gebeld van, goh, jongens, wat zijn de plannen? Zijn er plannen? Hoe staat het ervoor? En wat er opvalt, is dat het geen eenduidig beeld is.
2: Nee?
3: Nee, totaal niet. Nee, elke gemeente maakt daarin echt zijn eigen keuzes. En soms is het zelfs per dorp nog verschillend.
2: Oh ja, hoe bedoel je dat?
3: Nou ja, in Coevorden zie je bijvoorbeeld in meerdere dorpen al wel die Drentstalige borden. Hè? Daar zijn ze er heel fanatiek mee. Maar die dorpen die zijn dan ook zelf met het verzoek gekomen. En de gemeente is daar dan vervolgens in beleid in meegegaan. Uh-huh. In Emmen bijvoorbeeld is er wel het plan om, als er borden vervangen moeten worden, om dan die dubbele benaming te doen. Uh-huh. Maar dat is dus nog niet uitgevoerd. Daar wordt nog naar gekeken, zeg maar.
2: Oké, maar dat idee leeft daar wel. Maar dat ligt nog even op de plank.
3: Ja, dat ligt op de plank en dat is nog niet uitgewerkt. En het kan ook zijn dat ze ook wachten tot het moment waarop die borden toch al vervangen moesten worden.
2: Oh ja. Maar zijn er ook gemeenten die zeggen van, nee, hier doen we niet aan?
3: Westerveld bijvoorbeeld. Daar is nooit echt een concreet initiatief geweest. Dus die zeggen van, het staat hier niet op de agenda. En Assen, ja, de woordvoerder van de gemeente Assen moest een beetje lachen om mijn vraag. Want die zegt, ja, we hebben er wel naar gekeken. Maar eigenlijk alle plaatsennamen en dorpsnamen bij ons in het Nederlands zijn hetzelfde in het Drents.
2: Echt?
3: Ja, Assen is gewoon Assen. En wat heb je nog meer?
2: Zij het, valt dat konden.
3: Ja. Nou ja, ik geloof ze maar mooi op een blauwe ogen natuurlijk. Maar,
2: maar hoe zat het dan met Meppel?
3: Ja, daar heeft de gemeenteraad een tijdje geleden in 2019 al besloten dat ze daar geen Drentstalige plaatsnaamborden gaan plaatsen. En daarmee is het eigenlijk afgerond, liet de gemeente mij weten.
2: Oké, dus echt per gemeente verschilt het enorm.
3: Ja.
2: Hoe
3: kan
2: het dan?
3: Ja, vaak veel gemeentes die kijken of er initiatief vanuit de dorpen zelf komt. Hè? Of vanuit buurtschappen of vanuit steden, dorpen. Mm-hmm. Dus als die met een plan komen en een verzoek indienen. Ja, bijvoorbeeld in Midden-Drenthe, daar heb je alleen Westerbork met een Drentstalig bord. Want het dorp vroeg daar zelf om. En in Noorderveld zie je iets vergelijkbaars met Pijzen. Daar staat een bord met Pijs.
2: Ja. Dus er liggen geen plannen bij geen enkele gemeente eigenlijk. Maar pas als er wat komt, dan.
3: Nou ja, bij Emmen liggen dus bijvoorbeeld wel plannen. Maar goed,
2: nog op de plank.
3: Vaak is het wel ook besproken in de raad. Het Huis van de Tal heeft een poosje geleden heel fanatiek alle gemeentes zijn ze belangs gegaan om een praatje te houden in de raad over het belang. En dat het een mogelijkheid is en dat het kan. En daar is wel op aangeslagen.
2: Ja.
3: Maar vaak zie je dat het dan toch wel een beetje blijft liggen.
2: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat geld een rol speelt.
3: Ja, zeker. Ja, meerdere gemeentes hebben mij uitgelegd van, het is niet alleen een bordje wat vervangen moet worden, maar als je daar een dubbele naam op zet, dan wordt het bord ook groter. Dat bord zit in zo'n stalen frame langs de weg, weet je wel. En die borden die je ziet als je de bebouwde kom binnenrijdt, die staan meestal in zo'n frame.
2: Ja.
3: Meestal met meerdere borden van, je mag hier 30 of je mag hier 50. Hè? Die zitten dan bij.

0: soms nog zo'n dorpsreclame-achtig bordje eronder. Dus die frames hebben een bepaalde grootte. Als die komborden dubbele benaming krijgen en daardoor groter worden, moeten die frames ook vervangen worden.
1: Ja.
0: En dan wordt het nog weer duurder.
1: Ja. Ah, en allemaal regels denk ik ook dan.
0: Ja,
1: zeker.
0: Er zijn ook veel gemeentes die wachten. Die zijn echt aan het wachten op Europese regelgeving. Europa is namelijk bezig met het invoeren van een regel dat alle bebouwde komborden een bepaald, dat zijn zeg maar de nieuwe borden, die krijgen een bepaald skyline pictogram en die zijn zo gemaakt dat die nieuwere auto's daaraan kunnen herkennen dat ze de bebouwde kom in of uitrijden.
1: Oh,
0: en dan ook weten hoe snel ze dan
1: mogen. Gas terugnemen.
0: Dus dat zijn nieuwe borden. Daar komen Europese regels voor, maar die worden elke keer uitgesteld.
1: Ach, jemig.
0: En als die regels er zijn en de gemeentes weten wanneer dat ingevoerd moet worden, dan moeten ze sowieso nieuwe borden.
1: Ja.
0: Dus dan gaan ze kijken van oké, kan er dan een dubbele naam op?
1: Ja. Dus in de toekomst kan er nog wel wat veranderen.
0: Er kan in de toekomst zeker nog wel wat veranderen. Maar op dit moment is het nog vooral wachten op die Europese regels. Wachten tot die frames of die borden aan vervanging toe zijn. Mm-hmm. En heel veel wachten.
1: Ja. En als je nou overal kijkt, antwoord op de vraag of wat dan ook, zie je dan?
0: Dan zie je een heel versnipperd beeld. De ene gemeente die pakt er heel actief op, de andere die laat het liggen of heeft andere prioriteiten. Dat is ook een gemeente die heeft gezegd van we wouden het eigenlijk wel, maar die regels laten zo lang op zich wachten. We hebben besloten dit geld in BOA's, in handhaving te steken bijvoorbeeld. Dat kan ook nog.
1: Ja, dank voor je uitleg, Greetje.
0: Ja, graag gedaan.
1: We zijn weer een stukje wijs.
0: Als je nou precies wil weten welke gemeente wel, welke niet van het weekend, dan komt er een artikel online op rtvdrenthe.nl en dan kun je het precies even nazoeken.
1: Hartstikke goed. Ja. En nieuwe vragen, je kan ze weer mailen.
0: Ja hoor, altijd. Zoek het uit @rtvdrenthe.nl.
1: Greetje, dankjewel.
2: Zoek het uit.

met wat hamerties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op, die zichzelf abies verstiet.

time bent. Please don't go. Nou, ik ga er wel eventjes uit. Eén dagje. Ik ga knuffelen met mijn kleindochter. En dan ben ik er morgen weer. Veel plezier bij René.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: fan van het legendarische songschrijversduo Ashford & Simpson. En aanvankelijk had Dusty Springfield haar oog erop laten vallen. Die dacht, dat liedje wil ik opnemen. Maar Ashford & Simpson dachten, nee, wij willen eigenlijk een contract bij Motown. Nou, het zat ze mee, want uiteindelijk belandde het liedje op het bureau van Marvin Gaye. En die dacht, hé, hey, maar daar kan ik wel iets mee. Bel ik Tammy Terrell, hè? Maken we er een duet van en dan wordt het een wereldhit. Nou, dat is precies wat er gebeurde met Ain't No Mountain High Enough.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En sterker nog, later werd het nog een keer een hit toen Diana Ross het ook opnam. Nou, misschien komt die een volgende keer wel weer aan bod, maar... Vandaag dus, aan het begin van het jaren 60 en 70 uurtje... in de uitvoering van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Leuk dat je weer luistert, fijn dat je er weer bij bent... bij het 60s en 70s uurtje op Radio Drenthe. Met het komend uur onder andere pareltjes van Bob Dylan bijvoorbeeld. I want you. I want you.

Verder neem ik je mee terug in de geschiedenis van de Top 40. Daarvoor gaan we terug naar de lijst van deze dag in 1972. En helemaal aan het eind van dit uur natuurlijk weer twee meesterwerkjes uit onze jukebox. En die jukebox

Een van de weinige niks aan de hand liedjes van Bob Dylan uit zijn oeuvre. I Want You uit 1966 en daarvoor nog Stevie Wonder met Sir Duke. En daarmee is het 3 plaatjes over 3. En dat is een perfecte tijd om weer eens eventjes door de geschiedenisboeken heen te bladeren. Zo is het vandaag exact 60 jaar geleden, 1966, dat de Beatles in Chiswick House in Londen 2 videoclips opnemen. De ene is voor Paperback Writer.

0: videoclipje. Eén voor Paperback Writer en die andere is voor Rain. Nou, die twee videoclips die gaan in juni 1966 in première in het BBC muziekprogramma Top of the Pops. Een dag later komen de liedjes dan op single uit. En niet veel later staat het singeltje op nummer 1 in Engeland. En ja, dit is ook leuk. Een mooi showbiz-huwelijk op deze dag in 1967. Want dan trouwen Cindy en Bert. Ja, die ken je natuurlijk wel nog wel van dit liedje.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung.
0: Immer wieder sonntags. Nou, ze trouwen dus op deze dag in 67. Ze krijgen een zoon, Sascha. Eind jaren 80 gaat het stel uit elkaar. Cindy gaat solo verder en Bert wordt producer. Als het duo in 1994 met succes weer eens in een Duits tv-programma optreedt, dan gaan ze toch weer samenwerken. Nou, Bert overlijdt uiteindelijk in juli 2012 aan de gevolgen van een longontsteking op 66-jarige leeftijd. Dan naar deze dag in 1969, dan komt deze plaat van Blood, Sweat & Tears uit.
2: What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round.
0: Spinning Wheel wordt in Amerika een grote hit met een nummer 2 notering. In de Nederlandse top 40 komt die niet verder dan 23. En dan is het op deze dag in 1971 dat het legendarische album What's Going On van Marvin Gaye uitkomt op het Motown-label. Het wordt een echte albumklassieker en in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard bereikt What's Going On de 6e plaats. En dan nog even naar deze dag in 1972. Dan komt Helloa van Mouth & McNeil op deze dag in 1972. Die komt binnen op 7 in de top 40.
3: Helloa, Helloa, can't you see? Helloa, Helloa, what I feel.
0: En het wordt een hele dikke hit. Helloa staat uiteindelijk maar liefst 6 weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. En ook in België en Duitsland weet het liedje de hoogste positie in de hitlijsten te halen. Zullen we anders gewoon even blijven hangen in die kontrijen, hè? De hits van 1972? Ja. De exacte lijst van deze dag, 54 jaar geleden. 20 mei 1972. 3 grote hits op een rij. Zometeen hoor je Buddy Joe van The Golden Earring. Daarvoor nog, ja, dat vind ik wel leuk, het vrolijke Ella Ella van Axis. En eerst is hier Earth and Fire met Memories.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Zo goed als 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Het gebeurt onder meer bij Friesland Campina in Bijlen en bij DOC Kaas in Hogeveen. Daar houdt de FNV zogenaamde poortacties. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. En in Bijlen is een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag waait er een matige, soms even een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperaturen die schommelen zo rond 16 tot 17 graden. Er zijn wolken, de zon die breekt ook af en toe door en er kan nog een enkele bui vallen. Nou, vanavond is het droog en de minimumtemperatuur blijft boven de 10 graden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Studio Steenbergen.
8: 60s and 70s.
7: Met René Steenbergen.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

mooi dit, hè? Ja, de New York Mining Disaster 1941 van de Bee Gees. En sowieso een mooi rijtje van drie, hè? Want Bob Marley en de Wailers zaten daar nog voor met Stir It Up in de live versie. En ook nog de Four Tops uit de Motown-voorraad en I Can't Help Myself. 12 minuten over half vier is het. Leuk dat je luistert. Het is het 60s en 70s uurtje van Radio Drenthe, waarin allerlei klassiekers voorbij komen. Maar zo af en toe zit er ook wel eens zo'n deuntje tussen waarvan je denkt, hey, leuk, beetje vergeten misschien, leuk dat dat weer eens tevoorschijn komt. En misschien dat het dan geen grote hits geweest zijn in de zin van de absolute cijfers in de top 40. Maar dat zegt ook niet altijd alles, hè. Soms heb je ook van die liedjes. Die zijn cijfertechnisch nooit hits geweest en toch kent iedereen ze. Dus ja, wat dat betreft is het allemaal maar weer betrekkelijk. Nou, ik heb vandaag een liedje meegenomen. Het origineel is van de legendarische countryheld Hank Williams uit 1952. En het is in de loop der jaren echt eindeloos vaak op de plaat gezet. Waarvan de versie van, ik denk, de Carpenters misschien wel het meeste succes gehad heeft wereldwijd. En dan gaat het over Jambalaya. Oud-Amerikaans volksliedje dat dus regelmatig in een nieuw jasje gezet werd. Bijvoorbeeld ook, ja, ik heb dan niet de versie van de Carpenters bij me. Maar, dat is wel lollig, van John Fogerty. Al mag je dat er dan ook weer niet hardop bij zeggen. Het lag een beetje ingewikkeld. John Fogerty, de frontman van Creedence Clearwater Revival. Nou, die had op een gegeven moment wel genoeg van het bandje. Die band die plofte, ging uit elkaar. En toen wilde John Fogerty eigenlijk solo verder, maar hij wilde ook niet zijn naam op de plaat hebben. Want toen dacht hij, ja, dan gaat iedereen ook weer over Creedence beginnen. Ik wil het dan onder een soort van schuilnaam doen. Nou, dat deed hij onder de naam The Blue Ridge Rangers. Die plaat kwam uit. Nou ja, nou is het met John Fogerty wel zo. Als hij twee letters gezongen heeft, dan weet je al gelijk dat het om John Fogerty ging. Dus die truc die lukte niet helemaal. Sterker nog, bij volgende persingen van die plaat stond er wel weer gewoon John Fogerty en de Blue Ridge Rangers op de hoes. En het had ook maar zo gewoon een Creedence Clearwater Revival liedje kunnen zijn, hoor. Want het zit gewoon helemaal in datzelfde sfeertje. En dat geeft ook niks. Maar officieel dus, de Blue Ridge Rangers. Dit is Jambalaya. Goodbye.

en Tina Turner en Nutbush City Limits. Daarvoor nog de Blue Ridge Rangers. En eigenlijk was het een soort van Creedence Clearwater Revival gewoon. Hè? Want John Fogerty die bemoeide zich ermee. En hun versie van Jambalaya. Zometeen de jukebox met daarin een jarige nederpoplegende. Maar eerst nog even muzikaal apenkooien met de Monkees.

David O'Neill Diamond en de hitgeschiedenis ingezongen door de Monkees. Dat was I'm a Believer. En ja, iedereen zit zich nu natuurlijk af te vragen, wie is dan toch die jarige nederpoplegende waar je het steeds over hebt? En waar de jukebox van in het teken staat vandaag. Nou, een groter is er eigenlijk niet. Boudewijn de Groot, 82 vandaag. Respectabele leeftijd. En daarmee een meer dan een goede aanleiding om twee van zijn klassiekers uit de jukebox te toveren. En toen dacht ik, dan doe ik even een van de wat meer psychedelisch-achtige liedjes die je niet meer zo heel veel hoort. Zometeen hoor je uit onze jukebox De Reiziger. Maar eerst ga ik natuurlijk de naald op de plaat zetten voor het prachtige Testament.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost €75 miljoen. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Nieuw werk van Madonna is onderweg. Het duurt niet meer zo heel lang voordat dat gaat verschijnen. En dat is al even geleden, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. En tot die tijd doen we het met oudjes, zoals deze. Open your heart.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ben je ook zo benieuwd naar het nieuwe geluid van Madonna, Thomas?
3: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb nog wel een beetje haar laatste live optreden tijdens het Eurovisie Songfestival een paar jaar geleden op mijn Netflix staan.
0: Dat moeten we misschien maar even vergeten. Maar eerlijk is eerlijk. Ze stond een paar weken geleden samen met Sabrina Carpenter op dat grote festival bij LA.
3: Coachella.
0: Ja. Dat was wel leuk, hoor.
3: Ja, vond je dat leuk?
0: Ja, vond ik wel aardig.
3: Oké.
0: Nou, we gaan het zien. Alles op zijn tijd. We zitten sowieso in muzikale sfeer, begrijp ik. Want jij komt met een roze papiertje binnen. Rennen en
3: absoluut.
0: Dat kan alleen maar nieuws van de showbiz telex zijn.
3: Absoluut, zeker. Ik heb nieuws over Billy Joel. Nou, slecht nieuws, ook wel een beetje goed nieuws. Nou, goed, kijk maar wat jij ervan maakt. Slecht nieuws wel voor de fans, want er is een biopic in de maak. Dat is dan wel het goede nieuws. Maar slechte nieuws is dat hij zelf het eigenlijk niet zo'n goed plan vindt. En niet wil dat zijn muziek in de film te horen is. Hmm. Klinkt er wel als Billy Joel.
0: Dan houdt het ook wel vrij snel op als hij zegt van ik wil niet dat je mijn muziek gebruikt.
3: Dan slaat die biopic natuurlijk helemaal nergens op.
0: Ik weet het niet, hoor. En ik wil niet zuur of cynisch doen, maar ik heb het wel een beetje gehad met die biopics eigenlijk.
3: Ja? Ben je er wel klaar mee?
0: Ja, we hebben het volgens mij laatste colors over gehad toen ik die over Michael Jackson had gezien. Het was best wel leuk, hoor. Maar het heeft altijd een beetje verkleedkistgehalte altijd. Net het verkeerde pruikje, net het verkeerde jasje.
3: Nou, ik moet zeggen dat ik Bohemian Rhapsody wel heel erg goed vond.
0: Wat ik leuk vond aan Bohemian Rhapsody, over het leven van Freddie Mercury. Ja, dat was ook eigenlijk een beetje de echte eerste in deze serie.
3: Ja, misschien was het toen ook nog leuk.
0: Ja, nou, dat misschien wel een beetje. En wat ik wel leuk vond, dan zit je dus in die bioscoopzaal. Op een gegeven moment zijn de reclamespotjes voorbij en de trailers. En dan gaat de film echt beginnen. En toen begon hij zo, en dan moest ik zo om lachen.

0: dat
1: helemaal in de Queen
0: style. Ja, dat vond ik wel een vondst. Dus ja. Dat vond ik wel leuk.
1: Dat was wel te gek. Nee, goed, we hebben dus die gehad, Bohemian Rhapsody. We hebben die van Elvis, Elvis hebben gehad, Rocketman, over Elton John natuurlijk.
0: Ja.
1: En Sirius en nog Michael Jackson. Helemaal doorgespekt met de liedjes van de artiesten. Maar ja, als het dus om Billy Joel gaat, gaat dat dus niet gebeuren.
0: Nou, ik zet wel gewoon een plaat van Billy Joel.
1: Ja, prima, doen we dat zo. Ja.
2: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
1: Oh. Ja, het is weer zover. We gaan naar de dierentuin in Engeland. Daar is namelijk een aardvarkentje geboren.
0: Oh.
1: En dat gebeurt niet vaak. Het is zelfs pas de tweede keer in bijna 100 jaar tijd dat daar een aardvarken is geboren. De diertjes die komen in het wild alleen in Afrika voor en worden maximaal 18 jaar. Verzorgers geven het aardvarkentje in de dierentuin de fles, omdat mama niet genoeg melk heeft. Toch fijn om af en toe een beetje positief dierennieuws te hebben.
0: Ja.
1: Want heel vaak hoor je toch in het nieuws hoe slecht het eigenlijk gaat met bepaalde bedreigde diersoorten natuurlijk.
4: Jeetje mina, er zijn ook wel heel veel diersoorten. Een bever en een otter is daar echt per se nodig. De makreel. De makreel die accepteert de wereld om hem heen zoals die is. En dan formuleer ik het eigenlijk nog te actief. Het is niet eens sprake van acceptatie, het is meer... Lui. Ik hoorde dat als er nu een nucleaire oorlog uitbreekt, dan winnen niet de Amerikanen en ook niet de Russen. De enige die gaan overleven, dat zijn de kakkerlakken. Dat is toch ook bizar. Ik zie het gewoon voor me. Zo'n planeet, één grote woesternij. En het enige wat er nog leeft, zijn Feyenoord supporters.
2: Studio Steenberg.

0: heeft toch zijn eigen manier. Maar we proberen toch wel dat over te brengen wat wij belangrijk vinden. Ja, ja, respect. Ja, kennis en kunde op orde. En, ja.
1: Maar omgang met de mens, met patiënten, ja, is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, daar begint het mee. Hè? Ja. Hoe ga je met elkaar om? Ja, ja, en ja, we hopen een goede basis gewoon te leggen door onze leerlingen goed te begeleiden.
1: Nou, aangezien jullie alle drie 24 jaar in dienst bent, ik denk dat dat wel goed komt. Kom er maar in bij. Jongens, vandaag, dit was een verrassing.
2: Ja.
1: Giet er nog meer gebeuren?
2: We hebben morgen een groot feest. We wonen Fries, Tinalo, Vauxhall. We hebben een feest bij het Salade Meer. En dan gaan we lekker hapjes eten, een rondvaart gaan we maken. En een borreltje erbij.
1: Ja, en dan op fiets weer een huis.
2: En dan kan ik op fiets naar huis. En, ja, en wat
1: precies,
2: zij allemaal doen, dat moet ik wel
1: weten. Zelf weten. Ja, dat klopt. Ja. Heel veel plezier, lieve mensen. En ik hoop dat jullie nog heel lang met veel plezier hier in Mungwarren. En ja, geniet van de tijd, zou ik zo zeggen. Ja,
2: het is het mooiste ziekenhuis van Assen.
3: Ja.
1: Nou, René.
2: Ja. Ja.
1: Nou weet, hè. Een leuke afdeling in het mooiste ziekenhuis van Assen.
4: Dat nog maar weer eens gezegd is. Dankjewel, Ellie.
5: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is zo goed als 16:30. Drentse Nieuws, Thomas Eggens.
6: Goedemiddag. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan

0: niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom de voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het Ameland Centrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. En dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. In Bijlen is een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Bij onder meer Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hogeveen houdt vakbond FNV poortacties. Bij de ingang delen ze informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. En de commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Elevant is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de schaderegeling. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Edeveld. Maar dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: En dan voor het weer naar Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag waait er een matige, soms even een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperaturen die schommelen zo rond 16 tot 17 graden. Er zijn wolken, de zon die breekt ook af en toe door en er kan nog een enkele bui vallen. Nou, vanavond is het droog en de minimumtemperatuur blijft boven de 10 graden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Trulease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Droom jij over mij vannacht van Yves Werensen en ook nog Lynn Anderson in Rose Garden?
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ja, het is weer zover. Thomas, het Boerenrockfestival in Drouwenmond, het zit er weer aan te komen.
2: Zo is het maar net.
0: Half augustus, dan staat heel Drouwenmond weer op zijn kop. Optredens van onder andere Jannes, André Hazes, Sven Versteeg. Hè, met zijn blikkendag. Ja. Hartstikke leuk. En ja, dat is dan alleen nog maar het muzikale programma. Want er wordt ook altijd nog weer van alles omheen georganiseerd. Met races, caravan races. Van die zelf in elkaar gelaste bakken en zo. Ja,
2: dat van alles nog wat. Eén groot gekkenhuis is het altijd.
0: En hier en daar komt er ook een klein glaasje prik bij.
2: Ah, zeker.
0: Ook een niet onbelangrijk bestanddeel van het hele festival. Wij hebben hier nog een aantal vrijkaarten liggen voor de zondag. En dat is dan met name de dag waarop echt al die Nederlandstalige topartiesten daar naartoe komen. Dus hartstikke leuk om daarbij te zijn. En je kunt twee van die kaarten winnen. En dat doen we weer met een van onze drie gelegenheidstrekkerchauffeurs.
2: Ik zie ze alle drie ook gewoon zo doen.
0: Ja, zeker. Ja, Harm is vandaag aan de beurt.
2: Ja.
0: Hemeltiet Harm, die stapt de trekker op. Die gaat even in het land aan het werk. Maar ja, dat lukt natuurlijk pas echt goed als je de radio er ook even lekker bij aan hebt staan. Al wordt dan een liedje op de radio ook nog wel eens een beetje overstemd door het trekkergeweld. Nou, daar maken wij dan meteen weer een spelletje van. Dus luister goed door het geratel en gegrom van die trekkermotor door. En dan kun jij misschien wel horen welk liedje er bij Harm op de trekkerradio is.
3: Ik zat grassies in Meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Nou.
2: Ja, die is wel erg lastig.
0: Moeten we de hint er nog bij geven dat we het eerder dit uur over dit orkest gehad hebben? Nog even kort.
2: Nou, je hebt het nu al gezegd.
0: Ja, het is nu al gebeurd en nou wordt het helemaal makkelijk van. Nou, dat vind ik wel dat we in dit geval, normaal gesproken zijn we niet super streng. Maar dan wil ik nu ook wel de exacte naam van de artiest en de exacte titel van het liedje hebben.
2: Titel en artiest.
0: Ja, dat mag er dan wel tegenover staan.
2: Absoluut.
0: Dus, wel allebei. Dus naam en titel. Geef het maar aan ons door. Het mag via de app, het mag ook via een ouderwets telefoontje 0592 33 11 88.

Bellwether Girls. And have we got news?

0: Het origineel is van Stevie Wonder en George Michael en Mary J. Blige. Die bleven eigenlijk redelijk dicht bij het origineel in S. En daarvoor nog The Weather Girls and It's Raining Men.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja, It's Raining Men, zolang het nog duurt. Want er zijn zomerse tijden onderweg, begrijp ik.
2: Vanaf morgen is ook 21, 22 graden en dan loopt het langzaam op.
0: Het komt wel eens een zweterig weekendje worden.
2: Nou, lekker toch?
0: Dan heb ik zo'n idee. Ja, mag ook wel weer een keer.
2: Ja, vind ik wel. Geen probleem mee.
0: Details daarover straks over ruim een half uur in het half 6 weerpraatje met Roland van der Zwaag. Dat is allemaal van later zorg. Eerst maar eens even kijken of we nog wat boerenrockkaartjes weg kunnen geven. Tineke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, ben je een beetje festivalganger?
3: Hallo. Nou ja, af en toe wel hoor, ja.
0: Alles op boerenrock geweest in Trouwenemond?
3: Jawel, ik ben er eerder wel eens geweest, ja.
0: Hartstikke leuk feestje. En dit jaar gaan ze het ook weer organiseren met niet alleen al die races en zo, maar ook inderdaad die Nederlandstalige artiesten. En daar gaat het jou dus een beetje om, begrijp ik al.
3: Ja, klopt.
0: Wie vind je leuk om live te zien?
3: Ik, Jannes. Oh, ja, Michael Schuitmaker vind ik mooi.
0: Ja, die is er ook. Oh, dan zit je helemaal goed.
2: Zit je gebakken.
0: Ja, nou dan hoop ik dat het gaat lukken met die kaartjes. Gaan eerst weer even overschakelen naar onze trekkerchauffeur Harm Dijkstra.
4: Ik zat grassies in, meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Nou, het was niet bepaald de moeilijkste opgave tot nu toe die ik deze week voorbij heb horen komen, volgens mij. Want Tineke, vertel eens, wie hoor je daar?
3: We Will Rock You van Queen.
0: Yeah! Dus zijn zo van die liedjes, daar heb je aan een halve seconde eigenlijk al genoeg, hè?
3: Ja, klopt.
0: Dit was dan zo'n voorbeeld van. Ja. Hey, Boerenrock, half augustus, jij staat er gewoon. En als je het een beetje goed uitkind, dan sta je gewoon op de voorste rij naar Jannes te kijken. Hartstikke leuk, hè?
3: Ja, mooi.
0: We gaan het allemaal regelen met je. We gaan die kaartjes zo snel mogelijk naar je toesturen. Het duurt nog eventjes, maar des te langer is de voorpret, hè?
3: Ja.
0: Veel plezier dan, Tineke. En dan horen we na afloop wel hoe het geweest is. Tineke wint dus twee kaarten voor het Boerenrock Festival in Trouwenemond. En dat allemaal dankzij dit liedje. Ja, grotere rockklassieker is er eigenlijk niet, hè? Hier is Queen. Buddy.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
5: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Stap in een tijdmachine
13: en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: Je op de een of andere manier een beetje ingedut zijn. Nou, dan ben je hier wel weer een beetje mee wakker geschud, denk ik. De Police en Roxanne.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, wakker als altijd is mijn collega Thomas Eggens. Want die zit bovenop het nieuws. En er komt net weer van alles binnen, Thomas. Hè?
3: Ja, zo is maar net. Het openbaar vervoer, daar gaan we het even over hebben. Staat woensdag 24 juni in de vroege ochtend stil. In heel het land gaat trein- en buspersoneel dan om 8 uur staken. Omdat ze ontevreden zijn over de keuzes die het kabinet maakt over de sociale zekerheid. En Douwe Bob, die opent deze zomer TT Assen. Hij treedt 2 keer op. Zo staat hij op vrijdagavond 26 juni op het podium tijdens het TT Festival, het hoofdpodium.
0: Leuk.
3: En doet hij ook nog eens de openingsceremonie op de baan.
0: Met het voorafgaand.
3: Ja, met het volkslied. Elske de Wal deed dat vorig jaar.
0: Oh ja, en nu, Emma Kok heeft het wel eens gedaan. Ja, Ellen ten Damme. Nou, dan schaadt hij zich toch in
3: een illustre rijtje. Zo is dat. En mag je dus op de baan de opening verzorgen van de race.
0: Ik vind hem er ook wel bij passen. Bij de
3: absoluut. Ja, hij heeft wel een beetje die ruige motoruitstraling, toch?
0: Wel leuk, ja. Douwe Bob, dus als de officiële TT-artiest.
3: Absoluut.
0: Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Huff, samen met Gijke Arnaar en Zoute Landen. Om er meteen maar eens even een flink bedrag in te gooien. Ruim 2,3 miljard euro. Zoveel gaat het kosten om Drenthe van het stikstofslot te halen. De afgelopen jaren werkte de provincie aan een plan en collega Frank Molema die zocht uit waarom dat zoveel geld kost.
1: Ja, het is een erg groot, veelomvattend en belangrijk plan van de provincie. Het gaat niet alleen om de vermindering van de uitstoot van stikstof in de melkveehouderij, maar ook over natuurherstel en water. Dat de provincie 2,3 miljard euro moet ophoesten, komt door meerdere posten die honderden miljoenen euro's kosten. Denk aan innovaties in de landbouw. Dat alleen al is 500 miljoen euro. De grootste kostenpost is de waterdaling van grond en bedrijven. En ja, dat kost meer dan 700 miljoen euro.
2: Oké, maar ja, kan de provincie 2,3 miljard euro wel betalen?
1: Nee, niet op eigen kracht in ieder geval. Ze hoopt en verwacht dat het Rijk bijspringt. Er is door het nieuwe kabinet al wel een stikstoffonds beschikbaar gesteld. En daarin zit 20 miljard euro. De verwachting is wel dat een deel van het geld verspreid naar de 12 provincies gaat. Maar hoeveel Drenthe er precies van gaat krijgen, ja, dat is nog niet duidelijk.
2: Nou, met deze plannen moet Drenthe dus van het stikstofslot. Er moeten weer huizen gebouwd worden. Een van de grootste problemen van deze tijd. Maar hoe moet het allemaal gaan gebeuren?
1: Ja, alle Drentse melkveehouders die moeten in 2035 gezamenlijk 30% minder stikstof uitstoten. En dat is dan in vergelijking met 2019. Het is daarbij wel belangrijk om te vermelden dat boeren die in het verleden al maatregelen hebben genomen, die dat toen al veel hebben gedaan, nu een minder zware opgave hebben. Mm-hmm. Voor melkveehouders rondom de meeste Natura 2000 gebieden komt nog een extra opdracht. Zij moeten nog 30% extra stikstofuitstoot minderen. In totaal dus 60%. En tenslotte wordt er per gebied gekeken welke maatregelen er nog meer genomen moeten worden voor natuurherstel. Bijvoorbeeld om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan.
2: Ja, nou ja, we hebben in het verleden gemerkt dat inderdaad stikstofmaatregelen voor veel gedoe kunnen zorgen. De provincie heeft de plannen in februari gepubliceerd. Gisteren zijn ze definitief geworden. Hebben ze iedereen een beetje meegenomen in de plannen?
1: Ja, ze hebben gesproken met LTO Noord, met het Drents Agrarisch Jongerencontract, met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Zij hebben het idee dat iedereen mee is genomen en dat er ook draagvlak is voor de plannen. In die tussentijd, tussen februari en nu, heeft de provincie dus berekend hoeveel de plannen kosten. En ook iedereen die wilde kon zijn mening geven. Er zijn 262 reacties binnengekomen. En op basis daarvan heeft de provincie nog wel het een en ander veranderd. Een van de kritiekpunten was bijvoorbeeld dat de provincie te weinig ogen had voor de sociaal en ook economische effecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een boer stopt? En in een nieuwe versie is daar meer aandacht voor gekomen.

0: Nou, daar hoef je niet bij te vertellen dat het uit de jaren 80 komt. Hè? Dat blijkt al uit alles. Shattered Dreams van Johnny Hates Jazz. Er zijn inmiddels 4000 schademeldingen gedaan naar aanleiding van de aardbeving in Eleveld afgelopen maart. Margriet Drijver, commissielid van de commissie Mijnbouwschade, vertelt waar die schademeldingen vandaan komen.
1: Kijk, Assen is het meest bebouwde gebied en daar komen ook de meeste meldingen vandaan. En dan vooral het centrum van Assen. Daar is het middengebied van Assen, daar zijn veel meldingen.
2: Oké, nou zijn er inderdaad vrij snel van die inloopbijeenkomsten georganiseerd. In totaal 7. Met wat voor vragen kwamen mensen daar?
1: Ja, in het begin kwamen mensen vooral met vragen over hoe ze een schademelding moesten doen. En we hebben ook gemerkt dat we daar mensen echt mee verder konden helpen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat je met je iPad en je telefoon geen melding kan doen. Dat ons systeem daar niet voor geschikt is. Nou, dat is goed om te horen van mensen, dan kun je dat aanpassen. In de latere bijeenkomsten merken we ook dat mensen nu wel benieuwd worden naar hoe de regelingen gaat uitzien. We zijn natuurlijk al een poosje onderweg. En de meeste mensen die wilden melden, hebben wel gemeld. En nu zijn er ook vragen over, wat gaat er dan precies gebeuren?
2: Ja, want die regelingen die zijn voor dit gebied nogal vreemd. Hè? Er zijn 2 regelingen. Je kan je melden bij de commissie Mijnbouwschade. Maar een deel van het gebied valt natuurlijk ook onder de schaderegeling van het Groningenveld, waardoor een omgekeerde bewijslast geldt. Dat is in principe ook een beetje oneerlijk natuurlijk ook.
1: Nou zet je een heleboel dingen op één stapel. Bij mensen die in het Groningenveld wonen geldt dat ze in eerste instantie bij IMG een beoordeling van hun schade krijgen.
2: Ja.
1: Of dat ze een regeling kunnen treffen waarbij ze een bedrag ineens krijgen. In het Groningenveld is ook een hele andere problematiek dan in als gevolg van deze beving. Het Groningenveld kent al een hele reeks van bevingen waar ook de zwaarte vaak groter van was. Waar dus ook constructieve schade ontstaat. Wat we nu in Eleveld zien is een nieuwe situatie met een best wel stevige beving, maar op een heel andere manier dan Eleveld. En die bewijslast, ja, dat wordt een heel groot woord steeds. Wij doen op dezelfde manier onderzoek naar of de schade door mijnbouw komt als het IMG doet. Dus dat maakt voor mensen geen verschil of IMG kijkt naar hoe is de schade ontstaan en hoe wij dat doen. Alleen wat er bij IMG meer aan regelingen is, dat je ook immateriële schade vergoed kunt krijgen, dat er herstel in natura is. Dat is in ons werkgebied niet zo. En dat komt omdat de schades daar tot nu toe gelukkig
2: meevallen.
1: En hopelijk ook in de toekomst veel minder erg zijn.
2: Ja, maar de provincie Drenthe, gemeente Assen, Midden-Drenthe, Aanhunsen, die willen een ruimhartige schaderegeling voor iedereen in het aardbevingsgebied. De staatssecretaris heeft ook al gezegd dat de schadeaanpak anders zou moeten. Hij komt vrijdag weer naar Drenthe toe.
1: Ja, dat klopt. Wij willen ook, hè, wij hebben de vorige beving van Eleveld hebben wij een verslag van uitgebracht. En toen hebben we ook gezegd, de regeling van waaruit wij nu werken vinden we mager. We vinden dat er een aantal aanpassingen moeten zijn. Die gaan niet zozeer over hoe beoordeel ik of de schade door mijnbouw komt. Maar die gaan over, als je nou schade hebt, welk bedrag krijg je dan om schade te herstellen? En wij hebben gezegd, wij vinden ook in ons werkgebied dat als de schade door mijnbouw is ontstaan of verergerd, dat je dan het hele bedrag moet krijgen om de schade te herstellen. En niet maar, zoals bij de vorige beving gebeurde, bijvoorbeeld de helft, omdat de schade er al eerder was en alleen verergerd is. Nou, daar willen wij een aantal verbeteringen. Wij hebben gezien wat gemeenten hebben gevraagd. Dat is voor hun rekening. Ik zeg daarover dat ik wel vind dat ze grote verwachtingen wekken waarvan maar de vraag is of we die waar kunnen maken.
2: Maar goed, u zegt het zelf ook, hè? Die regeling zou ruimer moeten.
1: Dat klopt en ik geef je ook aan wat dan de extra ruimte zou moeten zijn. Maar wij zien in ons werkgebied bijvoorbeeld geen aanleiding om immateriële schade te gaan vergoeden of een regeling voor waardevermindering van de woning te gaan opzetten of herstel in natura te gaan doen. Dat zijn allemaal regelingen die in Groningen wel gelden, omdat daar een veel complexere problematiek is. Dat is bij ons, in ons gebied, niet aan de orde. Nog niet en hopelijk ook nooit niet.
0: En dat zei Margriet Drijver van de commissie Mijnbouwschade.

0: Nou, het viel vandaag nog wel een beetje mee, geloof ik. Maar Beautiful Days zitten er wel aan te komen. Daar horen we zo meteen over een minuutje of 10 meer over. Via Roland van der Zwaag. Michael Bublé hoor je en It's a Beautiful Day. Vandaag waren er zogenaamde poortacties bij verschillende zuivelbedrijven. Onder andere bij Friesland Campina in Bijlen en bij DOC Kaas in Hoogveen. Vakbonden zetten in op een loonsverhoging van 4% ter compensatie van de inflatie, maar de werkgevers die willen daar niet in mee, zegt Edwin Martirosian van vakbond FNV.
1: De werkgever heeft eenzijdig een eindbod neergelegd. Dat wil zeggen dat de werkgever wil de salarisverhogingen met 3% verhogen en een paar secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren. Maar de werknemers vinden dat niet genoeg.
2: Nee, waarom is 3% niet genoeg?
1: De inflatie afgelopen jaar was 3,3%. Dus mensen zijn 3,3% achteruit gegaan. Mensen willen dat gerepareerd zien. En in de zuivel in zijn geheel gaat goed. Zuivel heeft goed jaar gedraaid. Friesland Campina, bijvoorbeeld de grootste zuivelaar, heeft geweldige cijfers neergezet. Mensen willen ook koopkrachtverbetering zien.
2: Ja, dus ze vinden van de bedrijven kunnen het wel betalen. Dus zij moeten gewoon gecompenseerd worden voor die hogere inflatie.
1: Jawel.
2: Ja. Ja, maar nu zegt de Nederlandse zuivelorganisatie dat de zuivelsector een bovengemiddelde cao heeft. Hè, met bijzondere uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook dat de lonen in de sector harder stijgen dan gemiddeld. Ja, op een gegeven moment zit er natuurlijk ook wel een grens aan. Hè, wat die bedrijven allemaal kunnen betalen.
1: Ja, maar dat is niet zo dat dat onder de gemiddelde zit. Dat is één. En wat is het streven van zuivelbedrijven dan? Boven gemiddeld cao naar gemiddeld brengen. Of daaronder brengen. Wij proberen gewoon de cao die we hebben, de werknemers hebben, proberen we te handhaven, op peil te houden. En op deze manier, zoals werkgever dat wil, dat gaat niet lukken. Het gaat alleen maar achteruit.
2: Maar goed, ik bedoel, bij de vorige hoge inflatie, en vlak na de Russische inval in Oekraïne, is veel van die inflatie al gecompenseerd. Dat kan natuurlijk maar niet doorgaan, hè?
1: Nou, inflatie werd gecompenseerd, dat klopt. Maar de werknemers en de inzet die ze tonen is extreem hoog geweest. Ook bij moeilijke tijden hebben ze zich behoorlijk ingezet. En het is heel zuur als je hoort dat bijvoorbeeld bestuurder en CEO van Friesland Campina miljoenen als salaris krijgt. En dat de werknemers moeten genoegen nemen met minder dan inflatieachterstand.
0: En dat zei Edwin Martirosian van de FNV. Nou, voor de duidelijkheid, het ging dus niet om stakingen, maar om zogenaamde poortacties, waarbij werknemers geïnformeerd worden. Op termijn is het de mogelijkheid dat er wel gestaakt gaat worden.
3: Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
0: 6:30, exact het belangrijkste Drentse nieuws.

0: hier is Thomas Eggens.
1: Goedemiddag, vakbond FNV heeft een grote landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd. Op woensdag 24 juni gaat het trein- en buspersoneel tot 8 uur staken. Ze zijn ontevreden over de keuzes van het kabinet over de sociale zekerheid. Zo zijn de vakbonden niet blij met de plannen om te bezuinigen op de AOW, de WW en de WIA. Het kabinet heeft inmiddels gezegd de AOW-leeftijd voorlopig niet te verhogen, maar de bonden willen dat het plan definitief wordt geschrapt. Het is onduidelijk hoe de OV-staking in Drenthe wordt ingevuld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. 3 auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst in Nietap. De kopstaartbotsing leverde veel blikschade op. De hulpdiensten waren snel aanwezig om alle inzittenden medisch te controleren. Een van hen is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De botsing heeft enige tijd voor vertraging gezorgd op de N372. Wat het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. En Douwebop opent deze zomer de TT van Assen. Hij treedt 2 keer op. Zo staat hij op vrijdagavond 26 juni op het podium tijdens het TT-festival in de stad. En doet hij de openingsceremonie voorafgaand aan de MotoGP-race op zondag 28 juni. En tijdens die openingsceremonie op het TT-circuit zingt Douwebop traditiegetrouw het volkslied. De openingsceremonie van het 100-jarig jubileum van de TT van Assen vorig jaar werd verzorgd door Friese zangeres Elske de Wal. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
0: Ja, en dan is naar het weer Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
2: Hallo René. Hallo. En hallo Thomas.
0: Hallo Roland.
2: Mooi mannen.
0: Roland, ik reed hier in de stromende regen naartoe aan het eind van de ochtend. Maar dat was het dan qua regen ook wel, denk ik, verder vandaag, hè? Of is er hier en daar nog wel een druppie gevallen?
2: Ja, er zijn wel her en der een paar buien overgetrokken. De ene plek had wat meer dan de andere. Uiteindelijk, als we alles gaan optellen, zitten we nu in Eelde op 42 mm. En dat is voor de hele maand tot nu toe. Dus we zitten nou zo'n beetje, driekwart zitten we op de maand. Normaal gesproken valt er ongeveer wel 50 mm in zo'n maand mei. Wijster heeft ook 50 mm al te pakken. En de Kiel al 67 mm. Daar is het wat natter. Nou ja, de ene plek is wat natter omdat het echt wel een bui ging de laatste tijd. Maar die buien die zijn nu verdwenen. Die liggen nu boven Duitsland. De lucht is nog niet helemaal opgeklaard. Dat is ook al logisch als er vocht is gevallen met een onstabiele atmosfeer. Maar goed, de zon. 4 uur zon in Hogeveen. 2 uurtjes zon in het noorden van de provincie. Daar wat minder. Maar vanavond gaan die wolken wel steeds meer terrein verliezen aan de opklaringen. Die gaan ontstaan. Maar tussendoor krijgen we ook nog wel wolkenvelden die ook vanavond en vannacht gaan overtrekken. Uiteindelijk gaat de temperatuur niet echt ver onderuit. We blijven met de dubbele cijfers. Ongeveer 11 graden, 12 graden is minimumtemperatuur. En morgen dan gaan we het weer eens proberen, René.
0: Ja, wat dat betreft is elke dag hetzelfde. Hè? Elke dag een nieuwe poging in elk geval.
2: Een poging. Waar blijft die zon? Waar blijven die hoge temperaturen? Nou, die zon die gaat er morgen eerst even bij komen. 'S Ochtends beginnen we goed met niet al te veel bewolking. Maar vrij snel gaat in die vochtige atmosfeer wel weer stapelbewolking ontstaan. Die gaat wat uitsmeren. Rond de middag denken we van, nou, blijft dit nou de hele dag bewolkt? Of wat wordt het allemaal? Nou, dat gaat wel goed komen, want die droge lucht die is in de maak. In de loop van de middag gaan die wolken wat meer oplossen, wat inzakken. Er komen wat meer opklaringen tussendoor. Dus in de loop van de middag wordt het gewoon morgen beter. En krijgen we wat meer zonneschijn. En dan ook temperaturen boven de 20 graden. Ja, een warme dag morgen. 21 graden misschien op de warmste plekken.
0: Kijk, en dat is dan een soort van voorzetje voor wat er verder allemaal op ons af gaat komen.
2: De opmaat voor droog weer, lenteweer, hoge temperaturen, veel zonneschijn. Dat zit er echt wel in op vrijdag, zaterdag en zondag. Dus de temperaturen, daar is nog wel wat mee van doen. Want weinig wind op vrijdag, wel een zuidelijk briesje, kracht 2, geeft al 24 graden. Maar dan op zaterdag gaat er wel wat gebeuren. Want er is eerst weinig wind en daardoor kan het waarschijnlijk zomers warm worden op de meeste plekken. Of het in het noorden van Drenthe gaat lukken, weet ik net niet. Want 's middags gaat namelijk de noordelijke wind al opsteken. Maar goed, ideaal weer om buiten te zijn. Niet te warm voor de mensen die niet van hitte houden. En voor de mensen die echt snakken naar warmte. Dat komt goed. Maar 25 graden op zaterdag, daar teken ik voor.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
11: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
12: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Het was een kleurrijk type met een kleurrijk liedje. Ik kan het niet anders zeggen. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Na de ondernemers en de natuur- en milieuclubs hebben ook boeren flinke kritiek op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe. In dat plan staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien. De provincie moet zich houden aan het coalitieakkoord waarin staat landbouwgrond blijft landbouwgrond, zegt de Drentse LTO Noordvoorzitter Adent Steenbergen.
1: Het belangrijkste is, er zijn zoveel opgaves nou in het landelijk gebied als het gaat om water. Willen we water vasthouden, hebben we voldoende zoet water. Maar er zijn ook opgaves die te maken hebben met het stikstofbeleid. Er zijn opgaves rondom de natuurgebieden, Natura 2000. Ja, en als je die allemaal bij elkaar koppelt, dan blijft er niet zoveel echt landbouwgrond over in Drenthe. Landbouwgrond blijft landbouwgrond. En dat zien we er nou helemaal niet meer in terug.
2: Maar in diezelfde omgevingsvisie staat toch ook heel hard 62% of 63% is primaire landbouwgrond. Dan is het toch helder?
1: Ja, maar het moet ook wel zo blijven. Hè? Want
2: Je bent bang voor stapeling van functies, zoals dat heet.
1: Stapeling van functies, dat kost dan heel veel landbouwgrond. En die landbouwgrond die hebben we ook nodig om ook op langere termijn het perspectief voor die landbouw. En er wordt over het algemeen gezegd van ja, we moeten eigenlijk wat extensiveren. Dat is een van de oplossingen op de langere termijn, ook voor de biodiversiteit. En dat kunnen we prima doen, maar dan moeten we wel die landbouwgrond behouden.
2: Moet je het dan veel harder in die omgevingsvisie vastleggen?
1: Wat harder beschreven moet worden is zonder meer dat we ervan uitgaan dat het landbouwgrond blijft. En als die landbouwgrond blijft, dan kun je daar best wel met een paar andere ogen naar kijken. Hè? Als gebieden waar het wat natter wordt, maar prima beschikbaar geschikt zijn om met het agrarisch natuurbeheerpakket wel een doel te bereiken. Hè? Wil je een doel bereiken of wil je dit er nu doordrukken? Zeg maar?
2: En een van de dingen waar jullie jou ook zorgen om maken als LTO is de beekdalen, hè? Want er wordt gezegd, beekdalen moeten straks misschien meer water krijgen, omdat het klimaat verandert. Ja, en al die Drentse beekdalen, daar wordt ook geboerd.
1: Daar wordt heel erg veel geboerd. En het is nog niet zo lang geleden dat de ruiverkavelingen ervoor gezorgd hebben dat hele mooie melkveebedrijven zich zijn verplaatst naar die beekdalen. Dus en als daar dan de opgave het grootste is, dan vind ik dat we eerst moeten kijken van op welke wijze kunnen we die doelen van water wel bereiken, zonder dat je daarvoor de landbouwgrond opoffert. En je zou daar ook, als je daarnaar kijkt, de landbouwstructuur ook behoorlijk kunnen verbeteren door te zorgen van we hebben best wel heel veel stoppers. En als die stoppers in die gebieden zitten, dan moeten we ervoor zorgen dat de bedrijven die daar zitten door kunnen en ook eventueel een onderdeel kunnen zijn van het beekdal, maar aan de andere kant ook weer gecompenseerd worden, zodat je toekomstbestendige melkveebedrijven ook in die beekdalen houdt.
2: Nou zegt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe samen met de terreinbeherende organisatie, die hebben ook de nodige kritiek op de omgevingsvisie. Hou nou eens op met die harde grens tussen landbouw en natuur. Als je daar zones maakt, kan daar ook veel meer extensiever en andere landbouw. En dan los je gelijk ook het probleem op van die enorm harde grens tussen landbouw en natuur. Zit daar ook een oplossing?
1: Mits je die landbouwgrond wel als onderdeel van je bedrijfsvoering kunt gebruiken, zeg maar. En dan heb je een beetje wat andere voorwaarden bij. Daar wordt eigenlijk deze wijze van oplossingen wordt eigenlijk niet veel te weinig over gezegd in deze omgevingsvisie. Want op langere termijn staat alleen maar op lange termijn doelen in. Hier meer natuur, hier wordt gedacht aan natuur, hier water vasthouden. Terwijl ook er duidelijker in moet staan, landbouwgrond. Laten we met z'n allen zorgen dat we de landbouwgrond behouden, zodat ook de productiecapaciteit en de leefbaarheid in Drenthe op niveau blijft.

0: staat deze dagen de arena in Amsterdam helemaal op de kop door de residentie, zoals dat dan heet, van Harry Styles. Nou, de volgende grote ster die komt er ook alweer aan. Dat zal namelijk deze zijn. Bruno Mars. In juli komt hij concerten geven in Nederland. En daar zal hij dit liedje ongetwijfeld ook doen. I Just Might. Ja, en dan naar de opjakdag van collega Ellie. Vanochtend vroeg reed ze naar Sleen, waar Linda en Marga druk bezig waren met een prachtig idee voor de buurt.
1: Ja, wij staan hier in de Ansenstraat en midden in de Ansenstraat is een veldje ontstaan. Hier hebben we eerder woning staan, die ben er afgegaan. Het is een veldje van de Stichting Woonservice. En wij hebben als buurt, van nu de buurtcirkel, bedacht dat wij dit veldje op willen knappen. We willen hier graag wat mee doen en met een soort van buurttoen ontmoetingsplek worden. En door we aan de slag.
2: Ja, want het veld is nou een beetje, ja, het is een beetje niks. Je kunt ook achter ons zien, auto's parkeren erop, honden worden waarschijnlijk op uitlaten. Dat is niet echt wat je wilt als buurt, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar ja, heb dan maar eens een goed idee, hè? En wat kun je er dan op doen? En we zijn alles eerder bezig geweest van een tuin, een schooltuin bijvoorbeeld. Maar nu kwam dit jaar, de voedselbossen kwam op ons pad. En daar hebben wij ook een jaarcursus in gevolgd met een aantal bijeenkomsten. En toen dachten we, nou, maar dat sluit prachtig aan bij de buurtcirkel. Een ontmoetingsplek, maar ook met eetbare planten, kruiden, bomen. Nou ja, daar zijn we eigenlijk helemaal ingedoken. En ja, nu zijn we zover dat we naar een ontwerp zouden kunnen. En daar zouden iedereen graag bij willen, zaterdag, om mee te denken.
2: Ja, want zaterdag hebben jullie een soort ontmoetingsdag, heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, soort van. Wij wilden heel graag een oproep doen dat mensen zich aanmelden via de website van Sleen, sleen.nu. En dat ze ons kunnen melden wat ze eventueel hebben aan stekkies. Want dit is de tijd van het jaar dat mensen in tuin bezig bent. En wat ze hebben, wat ze aan ons zon wilden, kwijt wilden, dat kunnen ze dan brengen.
2: Geef niks wat voor stekkies er bent.
1: Nou, het liefst wel van vruchtdragende of zaaddragende planten. Dat het eetbaar is wat er afkomt. Het hoeft niet alleen eetbaar te wezen voor de mens, voor de dier het mag ook. En dan gaan wij door met aan de slag vrijdag wat er een stukje omploegt. En doorzetten we het voorlopig in. En dan gaan we met elkaar een ontwerp maken. Maar het is wel voor ons belangrijk dat de mensen zich even aanmelden. Dat wij een beetje zicht houden op wat wij krijgen. We hebben geen idee hoeveel aanloop er giet komt. Dus dat wordt heel spannend.
0: Ja, dus wel even aanmelden als je wil komen kijken. En er eventueel over wil meedenken. En dat aanmelden kan via

0: Ja, en zo heet het liedje ook. There's always something there to remind me van Sandy Shaw. En daarmee is het bijna 6:05. Kunnen we nog even weer naar de opjakdag van Ellie. Nou, vanochtend vroeg dus in de tuin in Sleen. Ze kwam later vandaag ook nog terecht in de verbouwde speeltuin aan de sportlaan in Nieuw-Buinen. Die heeft een broodnodige update gekregen. Dat was ook hartstikke mooi. Nou, die speeltuin is inmiddels officieel heropend. Dus dan zal het wel groot feest zijn. Helemaal met het weekend voor de deur. Hè. Je kunt er helemaal mooi terecht. En tussen de middag kwam Ellie terecht in de vuurkamer in Veenoord, waar het Repair Café aan de gang was. Met andere woorden, een zaal vol handige Harry's. En een van die handige Harry's, dat is Tjerk Polé.
1: Ja, daarom. Dat is de bedoeling van het Repair Café. We zijn nu in de tweede week. En ja, waarom nou een Repair Café hier in Nieuw-Amsterdam-Veenoord? Er zijn mensen die ontdekken steeds meer van de maand is langer dan dat het inkomen of de uitkering lang is. En ja, daar loop je niet mee te koop natuurlijk. En dan is het van, er gaat iets kapot. Ja, dan gooi je het weg. Je komt hier naartoe en wij repareren het voor gratis.
2: Kijk eens aan. Nou, dat vind ik een hartstikke mooie streep. En Tjerk, jullie bent vorige week van start gegaan. Nou, toen was er nog niks, hè?
1: Nou, we hebben dus twee mensen gelukkig gemaakt. Er was een mevrouw die kwam hier met een lampje van een 5-jarige dochter. En dat lampje dat maakte vreselijk veel lawaai. Toen heeft mijn collega, die hebben hem los kunnen krijgen. Toen bleek dus drupje olie op de as. Lampje weer gerepareerd. Ding was geruisloos. Toen kwam er dus een mevrouw met een koffiezetapparaat. Zo'n Dolce Gusto. Die zegt van, nou, als ik hem aanzet, mijn schakelaar blijft rood. En die moet eigenlijk groen worden. En toen was er dus een andere collega die zei van, ja, maar mevrouw, hebt u hem wel eens een keer ontkalkt? Nee, moet dat dan? Nou, toen hebben we er twee keer een halve fles azijn door gedaan. En het lampje werd...
2: Laat het meneer Doltje nog wat niet horen.
1: Nou ja, goed. Lampje werd weer groen. Mevrouw dolgelukkig. Ze zei, ja, ik heb al ondertussen een andere gekocht. Nou ja, dat is een beetje zonde natuurlijk. Maar het ding werkt dus weer.
2: Maar dan moet je ook wel ergens verstand van hebben. Want de een die heeft misschien een kapotte computer. En de ander heeft een televisie. En de dader heeft inderdaad een koffiezetapparaat.
1: Ja, nou, we hebben allemaal een beetje verstand van techniek. Ik zelf ben zendamateur. Dat wil zeggen, geen plaatjes draaien, maar al 40 jaar. Dus met PTT-papier. Ja, en dat zit een beetje in mijn richting, die techniek. Nou, en dan hebben we hier ook nog. Ja, iedereen heeft een beetje zijn specialiteit. Ik moet nog wel een opmerking maken. Het is niet de bedoeling dat je hier met een kapotte koelkast langskomt, of een wasmachine, of een grootbeeld TV in de nek. Het is echt huishoudelijk apparatuur.
2: Klein spul waar je een fietstasmes met kunt nemen. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Hebben jullie ook nog mensen nodig die jullie kunt helpen met het repareren van het een en het ander?
1: Ja, en we hebben al een beetje het idee van mensen komen hier. En we, als ze belang hebben, dan proberen we hun te leren.
2: Hartstikke goed. Hartstikke mooi dat jullie dat doen. Mooi initiatief. Elke woensdagmiddag tussen 1 en...
1: 4.
2: Tussen 1 en 4 ben je welkom in de vuurkamer in Nijmegen-Amsterdam.
0: En zo zie je maar weer, hè. Soms is gewoon even een druppie olie of een fles azijn al genoeg om je apparaat een nieuw leven te geven. Mooi initiatief daar, het Repair Café in Veenoord. Tot zover voor dit moment. We gaan de verbinding weer leggen met Curaçao. Dan zijn we zometeen helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Met de snor des vaderlands, Johan Derksen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Zonnetevel. Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
15: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
16: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
15: Al iets gevonden?
16: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
15: Doet nrv dat dan ook?
16: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
15: Weet jij waar mijn laptop ligt?
16: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
1: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Ronnie Earl was een geniale gitarist, maar geen zanger. Het album Peace of Mind wordt dus ook ingezongen door de Texaanse zanger Daryl Nulisch. En Ronnie Earl gebruikte ook de blazerssectie van Room Full of Blues, de band waarin hij jaren gitarist was. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl met zanger Daryl Noolish, T-Bone Boogie. Dolly Parton uit Tennessee schreef ruim 3000 nummers. Ze maakte 180 singles en ze zong 42 duetten met andere artiesten. Dat leverde 92 hits op en 14 duetten werden een hit. En dit, u gelooft het niet, dit werd geen hit. Dolly Parton, You Are.

Dolly Parton, You Are. Brigaia Chicago componeerde een eerbetoon voor zijn held en voorbeeld T-Bone Walker. Het staat op zijn album DJ Play My Blues en zijn broer Phil Guy is de tweede gitarist. Buddy Guy, Dedication to the late T-Bone Walker.

The Blues, Buddy and Phil Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Freddie Fender uit Texas werd uit het Amerikaanse leger gezet vanwege zijn alcoholproblemen. Hij ging terug naar Texas en daar begon hij op te treden in nachtclubs, bars en honky-tonks. Hij zat 3 jaar in de gevangenis wegens drugsdelicten en plotseling scoorde hij een nummer 1 hit in Amerika met Before the Next Teardrop Falls. Vervolgens werd een oude single opnieuw uitgebracht en ook dat werd weer een nummer 1 hit. Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Johnny Copeland verhuisde vanuit Houston naar New York en nam daar meteen het album When the Rain Starts Falling op. En dat deed hij met zijn nieuwe begeleidingsband, Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En na zijn live album Live at Kane's Ballroom en het studioalbum Blood Brothers is dit pas zijn derde album. En van deze singer-songwriter gaan we nog veel horen. Dallas Burrow, Tornado.
2: My name it is Tornado.

Dallasboro, Tornado. Philip Walker nam in Burbank in Californië zijn album Working Girl Blues op. Dat deed hij met pianist Fred Kaplan en gitarist Richard Innes. En zo te horen is het leven best zwaar. Philip Walker, The Hustle is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Loretta Lynn, dat is de dochter van een mijnwerker uit Butcher Hollow in Kentucky. Ze had 24 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was weer een nummer 1 hit, evenals haar biografie met dezelfde naam, terwijl de verfilming van het boek een kaskraker werd. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Co-Miner's Daughter. Rusty Sin, dat is een gitarist uit Long Beach in Californië. Hij was gitarist bij Snooky Pryor, Jimmy Rogers, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En intussen heeft hij al 7 soloalbums gemaakt. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. De Avery Brothers, dat waren de legendarische broers Don en Phil Everly. Ze hadden in Amerika 11 nummer 1 hits en nog 57 gewone hits. En ze produceerden 50 albums en beide heren zijn intussen overleden. En dit werd als uitzondering geen hit. De Avery Brothers, Lay It Down. MUZIEK

Beverly Brothers, Lay It Down. Pat Bowiek, dat is ook weer zo'n gitarist die niet kan zingen. Deze gitarist uit Utah komt voort uit de begeleidingsband van Marcia Ball en hij werkte lang met zanger Jimmy Morello en tegenwoordig is Spencer Thomas de zanger. Pat Bowiek en de Prowlers, I'll Be the Joker.

Pat Bojack en The Prowlers, I'll Be Your Joker. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Poco werd opgericht door twee voormalige bandleden van Buffalo Springfield. Richie Furey en Jim Messina gingen met Rusty Young, George Grantham en Randy Meisner verder als Poco. En tot op heden heeft Poco 27 albums geproduceerd. Poco, Call It Love.

0: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Ik wel, bij NRV.
1: NRV?
0: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
1: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
12: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
11: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
13: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
11: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.